0: Mexico extraordinary. You wanna own a piece of
1: La Bio Minerva. Een hele dag voor jou.
2: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: Wateroverlast door het onweer van afgelopen nacht. In West-Vlaanderen stonden straten en wegen onder water en ook verschillende kelders liepen onder. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen is de bliksem dan weer ingeslagen op een dak van een huis, met brand tot gevolg. Het vuur kon wel snel geblust worden en er raakte niemand gewond. Be Alert, het waarschuwingssysteem van de overheid, moest vrijdag meer dan 1 miljoen mensen waarschuwen voor het onweer.

werd 2-1. Het winnende doelpunt viel pas in de 94ste minuut. Door de overwinning is Duitsland groepswinnaar en dus ook al zeker van de volgende ronde. Afgelopen nacht is de wedstrijd Ecuador-Curaçao geëindigd op een 0-0 gelijkspel. En rond deze tijd neemt Tunesië het op tegen Japan. Opnieuw zonnig en erg warm vandaag, maxima tot 34 graden. Aan zee is dat 24 graden. Tegen de avond is er plaatselijk kans op onweer. Ook de volgende dagen wordt het meestal zonnig, met maxima boven de 30 graden.

heb ik direct gelacht. Dus hier waar het geluk op me wacht. April in Portugal, een bloemenfestival.

mama, dry your tears. Come on, kiss the girl that you adore. Now.

said you cried last night. Oh, but don't worry, baby.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Hinder op verschillende plaatsen door het onweer van afgelopen nacht. In het zuiden van West-Vlaanderen liepen straten en wegen onder water en ook verschillende kelders zijn eronder gelopen. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen vloog het dak van een huis in brand na een blikseminslag. Het vuur kon wel snel geblust worden en er raakte niemand gewond. Geen Jeremy Doku bij de Rode Duivels vanavond tegen Iran. Hij zit niet in de selectie omdat hij ziek is. Vanuit LA, sportjournalist Jarno Berto.
3: Doku had vorige week al een infectie aan de luchtwegen. Ze hebben hem toen lichte medicatie gegeven. Die sloeg wel aan, maar hij is nu hervallen in die luchtweginfectie. Ze doen het nu met een zwaardere antibiotica-kuur en ze hopen hem fit te krijgen tegen Nieuw-Zeeland. En ja, zal niet meespelen tegen Iran. De doelpunten zullen van iemand anders moeten komen.
2: Wie hem zal vervangen is nog niet duidelijk. Nog op het WK-voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Het winnende doelpunt viel pas in de 94e minuut. Door de overwinning is Duitsland groepswinnaar en dus

0: Hoe dodig gaat dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
1: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
2: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
3: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè? Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
4: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
3: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
4: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
3: 0485 54 87 85.
5: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
1: Zeg Kim, dat feest in Woonzorgcentrum Bloemenveld op 21 juni. De covrettes. Moet dat niet tomat crevet zijn?
0: Toch niet. Op 21 juni feest Bloemenveld en zijn er optredens van de covrettes en van Gogla Ginelli. Kraampjes en animatie en er zijn heel de dag rondleidingen. Je bent welkom vanaf 11 uur.
1: Oh, dat klinkt plezant. Ik kom af.
0: Breng gerust ook je vrienden en familie mee. Meer info op zorgbedrijf.antwerpen.be.
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze nog roepen.
3: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
4: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
3: Dakwerken van der Linde?
4: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
3: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
4: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
5: Dakwerken van der Linde.
4: Beter god er niet vinden.
5: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
6: 03-366-37-32.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
7: Radio Minerva.
8: De hevige regen van afgelopen nacht zorgde op verschillende plekken voor wateroverlast. Onder meer in West-Vlaanderen liepen straten, wegen en kelders onder. In Limburg waren er dan weer stroomonderbrekingen. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen sloeg de bliksem in op een huis. Het dak vloog in brand, maar de brandweer kon het vuur snel blussen. Er vielen ook geen gewonden. B-Alert, het waarschuwingssysteem van de overheid, werkte de voorbije dagen niet zoals het zou moeten. Vrijdag moesten meer dan 1 miljoen mensen gewaarschuwd worden voor onweer, maar heel wat mensen kregen pas gisteren een e-mail of zelfs helemaal niets. Yves Stevens van het crisiscentrum.
9: Het is inderdaad wel een structuurprobleem. Als er kleinere campagnes worden verstuurd, zoals bijvoorbeeld door steden en gemeenten, dan is dat niet dergelijke bulkverzending en dan staat dat probleem zich niet. Van zodra dat het echt over tienduizenden, honderdduizenden gaat, ja, dan gaan de knipperlichten bij die e-mailproviders wel af.
8: Omdat ze het dan als spam of phishing beschouwen en de waarschuwingen dus tegenhouden. Ongeveer 670.000 Belgen werken op zondag. Dat waren er nog nooit zoveel. Dat blijkt uit onderzoek van HR-dienst Atentia. Vooral jongeren tussen 20 en 24 jaar werken minstens 2 dagen per maand op zondag. Volgens Atentia zien werknemers het al maar vaker als een onderdeel van hun werkweek. Maar 4 op de 10 Belgen verwachten er wel een extra vergoeding voor. In Zwitserland beginnen vandaag de vredesonderhandelingen tussen Iran en de VS. Onder meer Amerikaans vicepresident J.D. Vance is erbij, samen met de Iraanse

0: sloeg wel aan, maar hij is nu hervallen in die luchtweginfectie. Ze doen het nu met een zwaardere antibiotica-kuur en ze hopen hem fit te krijgen tegen Nieuw-Zeeland. En ja, zal niet meespelen tegen Iran. De doelpunten zullen van iemand anders moeten komen.
1: Wie hem zal vervangen is nog niet duidelijk. En nog op het WK voetbal is Duitsland al zeker van de volgende ronde. Het won met 2-1 van Ivoorkust. Het winnende doelpunt viel wel pas in de 94ste minuut. Afgelopen nacht was er ook nog de wedstrijd Ecuador-Curaçao. Daar raakten ze niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Opnieuw zonnig en erg warm vandaag, maxima tot 34 graden. Aan zee is dat 24 graden. Tegen de avond is er plaatselijk kans op onweer. Ook de volgende dagen wordt het meestal zonnig, met maxima boven de 30 graden.
2: Zeg, Josfien, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
3: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
2: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
3: Wie is dat? Ook een kinesist?
2: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
4: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
5: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
6: Aha, aha, aha. Minerva.
7: Good morning.
8: Het is weer zondag. Het was net 8 uur. Tot 10 uur is er Danny van Tichelen. Hij bezorgt je een zondagmorgen zonder zorgen.
9: Goedemorgen.
10: Inderdaad, het is weer zondagochtend, maar wat een ochtend. Vannacht keihard geregend. En vanmorgen was het hier al dik 20 graden toen ik hier toe kwam luisteren. En we gaan vandaag vlotjes naar de 34 graden. Ja, de zomer is in het land. Dat is het minste wat je kunt zeggen. Een goeiemorgen allemaal.

Ja, we hadden het er al dikwijls over gehad met heel wat mensen die zijn komen dansen gisterenmiddag. Waar ik de gast was als DJ. Ja, het is te warm voor te dansen, jongen. Het gaat niet. Enfin, in ieder geval, ik zeg dan altijd maar, deze zin heb je dan liever dat het regent en dat het koud is. Nee, hè. Maar laat ze maar doen hierboven.

Het moet gezegd, luisteraar, het moet gezegd. We zijn zo een goede 2 weken verwijderd van onze swing en jive en popcornavonden hier in onze feesttent, in onze vernieuwde feesttent, zo moet ik het wel zeggen. Want we hebben een volledige nieuwe dansvloer gelegd en de feesttent is helemaal gepimpt, zoals ze dat noemen. Het is de moeite om zeker vast op donderdag 2 juli mee de aftrap te geven van deze swing, jive en popcornavonden. En je weet het, de inkom is gratis.

Maar zover is het nog niet. Laten we eerst proberen samen naar 10 uur te gaan en deze zondagochtend af te werken. De langste dag en de kortste nacht vandaag. Dus geniet ervan van het vele licht dat op u toekomt en de warmte erbij.

0: De Classic Romantic Orchestra with Anita en Hold Me Closer op deze toch wel mooie zondagochtend.
1: Ik lieg nog op mijn brak, maar dan Danny, die is er al aan.

Een hele opgewekte Mungo Jerry op je radio met In the Summertime. Een hele toepasselijke plaat natuurlijk, ja. Deze man is een van de Walker Brothers. Hij ging solo en hij leverde dit af. Deze Scott Walker met Joanna. Goedemorgen.

0: Bij ons in Antwerpen zou ze gewoon Janneke heten. Maar bij Scott Walker in Amerika is het Joanna. 20 minuten over 8. Goedemorgen allemaal.
1: Dit is Goedemorgen Antwerpen met Dani van Tichelen.

Het past perfect in onze popcornkast, luisteraar, in onze popcornreservoir. Want je weet het, we gaan het doen elke donderdagavond van juli en augustus in onze feesttent. De Swing Jive en de popcornavonden. En natuurlijk dancemuziek die je ook bij krijgt, hoor. Ja, ja. Je hoort You Don't Know van Helen Shapiro. En deze mannen, die kennen we natuurlijk allemaal hier bij Radio Minerva.

0: Laten we dat als uitspraak van de dag nemen. I'll go where your music takes me.
1: Voordat de haan kraait en de dag gaat krieken, is hij er al. De Danny bij Radio Minerva.

0: doet Daan schoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plaas op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: De Van Hunks wilt altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
7: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
6: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
7: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Juist gelijk als gaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be?
6: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
7: Verongs is dat, manneke.
8: Bingo!
0: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur middag start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
8: Bingo.
0: In het Minerva Café op de plaas op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
8: Bingo!
9: Genieten op een zondagochtend? Doe je met een kopje koffie in Radio Minerva. Dit is Danny van Tichelen.

Ik hoop dat je het kan horen. I Can Hear Music. Want wij zijn speciaal uit ons bed gekomen om u wakker te komen maken. Je hoorde de Beach Boys natuurlijk. En kijk eens aan, hier heb je hem hoor. The one and only, the king of rock'n'roll.

Hij blijft maar cd's uitbrengen, deze man. Hè? Engelbert Humperdinck met allemaal in een nieuw jasje. Zoals deze Love Is All. En ook deze man mogen we niet vergeten. The Cliff, Sir Cliff, zo moeten we hem noemen. Hè? Met Just Another Guy.

je het mij vraagt, dan kun je de dag niet beter beginnen dan met een Danny van Tichelen. En goeiemorgen, Antwerpen. Dat is een stukje radio waar je blauw van wordt.

Popcorn van de bovenste plank met deze Bitch Imagine en I Know a Girl. En zo gaan wij zoetjes aan naar 9 uur met deze mooie van Bill Forbes.

Ook zij komt uit onze dressoir van onze Minerva-kast. Luister naar deze Katie Kirby met I Always Love You So. We gaan even pauzeren. We gaan zoeken naar het tijdstip van 9 uur en de reclame. En ik doe dat met een heel mooi instrumentaaltje. Deze jungle drums van de groot orkest Balladas. Luister maar eens.

0: wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
1: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
1: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Dank u vriendelijk voor vanavond.
1: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg, Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
4: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
5: Dag Kim. Zeg, weet je wat ik nou zoek? Kaboutertjes. Oh, maar en toe is wat te komen helpen hier. De was, de plas. Allee, je weet dat wel, hè.
4: Kaboutertjes hebben we niet, maar wel vriendelijke thuishulpen. Voor je huishouden of je verzorging.
5: Oh, dat klinkt gelijk als een sprookje.
4: Al met een thuishulp helpende handen in huis. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be/thuishulp.
6: Radio Minerva.
7: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: 6 op de 10 werknemers in ons land hebben elke week last van slaaptekort. Bijna 20% heeft er zelfs dagelijks last van. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Atentia. Vooral vrouwen slapen te weinig. En dat heeft een impact op de werkvloer, zegt Barbara Vroegstraten van Atentia.
9: Vooral onze concentratie, motivatie, productiviteit, maar ook ons geheugen die daaronder lijden. Dus dat is toch niet alleen een individueel probleem, maar ook een risico voor bedrijven. Kans op fouten, op ongevallen stijgt, ook het ziekteverzuim neemt toe, wat dan weer kosten natuurlijk met zich meebrengt. En uit onze cijfers blijkt ook dat echt wel de helft van de werknemers ook al eens ziek was als gevolg van die vermoeidheid.
8: Slaaptekort komt vaak door stress, maar ook medische aandoeningen spelen soms een rol. Bijvoorbeeld slaapapneu. Afgelopen nacht trok er weer hevig onweer over ons land, met dus veel donder en bliksem. Er werden zelfs bijna 10.000 ontladingen geregistreerd. In Dendermonde sloeg de bliksem in op het dak van een huis, met brand tot gevolg, maar die kon snel geblust worden en raakte niemand gewond. In West-Vlaanderen was er op verschillende plaatsen wateroverlast en er waren ook felle hagelbuien. Die zorgden voor schade, onder meer aan auto's. In Zwitserland beginnen vandaag de vredesonderhandelingen tussen Iran en de VS. Onder meer Amerikaans vicepresident J.D. Vance is erbij, samen met de Iraanse buitenlandminister en bemiddelaars Qatar en Pakistan. Het voorlopige akkoord werd woensdag al ondertekend, maar het is fragiel. Eigenlijk moest er 60 dagen lang een wapenstilstand zijn, ook in Libanon. Maar het Israëlische leger houdt zich daar niet aan. Daarom sloot Iran de zeestraat van Hormuz weer af. En het is nog niet duidelijk wie Jeremy Doku zal vervangen bij de Rode Duivels vanavond. Ze nemen het dan op tegen Iran. Maar Doku heeft een luchtweginfectie en kan er dus niet bij zijn. Bondscoach Rudy Garcia heeft wel verschillende opties. Dat vertelt sportjournalist Jarno Berto. En nog op het WK voetbal heeft Japan overtuigend gewonnen van Tunesië. Het werd 0-4. Voor Tunesië zit het WK erop. Japan heeft nu in zijn groep evenveel punten als leider.

0: Uw eigendom op blijft renten. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
1: Kunt u mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
0: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
2: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
3: Oh, Céline van Eneffe, die gaat toch?
2: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
4: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
5: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
6: Zoekt u even meubels?
7: Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artstraalstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
8: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
9: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
10: Dag Robert, storen we niet?
11: Nee, kom binnen.
10: Onze kleine is er ook bij.
11: Hallo.
10: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè. Dat past niet meer.
11: Allee, maar dat past toch nog?
10: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Joland. Maar wat brengt dat op?
12: 1924 euro.
11: Zoveel! Vergeet Bobby Holland, Ibiza, hier ik kom.
12: Geniet er maar van, jongen.
13: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
14: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
5: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
15: Merci Immobiep.
16: Aha. Minerva.
17: Antwerpen wordt wakker met Danny van Tichelen.
18: You slept all night, now it's morning time. That's the time to rise and shine.
19: Goedemorgen Antwerpen.

Het is een ex-promoplaat van ons radiostation, deze Yves Berendsen. Jawel, dankjewel man, dankjewel. En deze man die heeft zo'n apart stemgeluid, maar het is zo mooi om naar te luisteren, deze Gene Pitney. And something's got a hold of my heart. Goedemorgen, welkom bij Minerva.

De Bokstaf met She Wrote Me a Letter. En zo gaan we even zakken met het tempo, hè? Even onderuit met deze Who Can I Turn To?

dan van ons huis, van Radio Minerva. Deze Nancy Wilson met Who Can I Turn To When Nobody Needs Me. En misschien staat hij weer dit jaar 17 keer genoteerd in onze top 1000. Hier is hij, The King. Well,

Ik wist dat ik een reactie ging krijgen van ons Maria Elvis. Hè. Ze zei, nee, geen 17 keer, maar 32 keer stond hij genoteerd vorig jaar in onze top 1000. We zijn weer al benieuwd, maar je weet, je kan nog altijd stemmen voor onze top 1000. Ga maar eens naar onze website en klik door op dat appeke van de top 1000 en breng jouw stem eens uit. Hè. Ah ja. En hier is Sir Tom Jones.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo. In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pak en spaart de codes. Waar van het Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
8: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
9: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
8: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
9: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
8: Geniet ervan, het zijn de beste.
9: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
10: Danny van Tichelen, waar heb ik die naam nog tegengekomen? Och ja, stond je niet op de lijst van de beschermde monumenten?

Ja, de zomer kan al beginnen, hè? Met deze toffe plaat van Patrick Hernandez, deze Born to Be Alive. Je weet het, vanaf 2 juli beginnen we eraan met de dansavonden hier op het Sint-Anneke. In onze feesttent van Radio Minerva met de nieuwe dansvloer. En de feesttent die helemaal gepimpt is. Je moet het zeker vast eens komen bekijken, hoor. Zo is het al 5 minuten over 9:30. Goedemorgen allemaal.

Wat mooi hè, van The Voice, All Blue Eyes, Frank Sinatra en You and Me. Goedemorgen allemaal, welkom bij Minerva.

Het moet er zo mooi zijn in Portofino. Ik heb er nog nooit geweest, maar wat niet is, kan nog komen, hè? Jordan Engelbert Humperdinck met de Portofino. En deze plaat is de plaat van onze voorzitter zaliger, onze Frank Boekhoff. Om hem even nog eens te herdenken. Ik weet zeker dat hij hierboven meeluistert naar Radio Minerva. Deze Ray Conniff met For All We Know.

0: De absolute lievelingsplaat van onze voorzitter zaliger, onze Frank Boekhoff. Deze For All We Know van The Ray Conniff Singers.
1: Genieten op een zondagochtend doe je met een kopje koffie in Radio Minerva. Dit is Danny van Tichelen.

is ook weer al zo spijtig dat hij het tijdelijk voor het eeuwig heeft ingeruild. Deze Lou Rouse met This Song Will Last Forever. Je gaat hem zeker vast ook tegenkomen in onze feesttent van Radio Minerva met onze Swing & Jive elke donderdagavond van 8 tot middernacht.

En dan speciaal voor al onze popcornfans, deze Helen Shapiro met Queen for Tonight. En zo zijn we toe aan onze laatste vocalen. Straks na 10 uur is de Ronnie Meisner. En zo gaat de muziek maar door en door hier op 98FM. Als laatste krijg je natuurlijk van mij die wonderbaarlijke dames van de Three Degrees. Met When Will I See You Again? Wel, dat is in principe volgende week vrijdag, hè? Ja.

When will I see you again? Wij maken een afspraak in ieder geval voor vrijdag tussen 8 en 10 alweer. Voor deze nieuwe Goedemorgen Antwerpen die we gaan afsluiten in de lijst. Bedankt allemaal voor het luisteren. Mag ik jullie heel veel zon en warmte toe wensen. En wij gaan eruit met het sap, met het teel van de 3 Degrees. Allemaal af te sluiten. Hè? Veel plezier met al onze collega's en graag tot de volgende keer. Salut!

0: Wij van Meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wilde gaan gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
5: Land of hope and glory.
4: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers en zijn meest geliefde Ghost Classic hits. Helmut Lotti Ghost Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
6: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
7: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva. Dit is Radio Minerva.
8: 60% van de werknemers in ons land heeft elke week last van slaaptekort. Bijna 20% heeft er zelfs dagelijks last van. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Atentia. Vooral vrouwen slapen te weinig en dat heeft een impact op de werkvloer, zegt Barbara Vroegstraten van Atentia.
9: Vooral onze concentratie, motivatie, productiviteit, maar ook ons geheugen die daaronder lijden. Dus dat is toch niet alleen een individueel probleem, maar ook een risico voor bedrijven. Kans op fouten, op ongevallen stijgt, ook het ziekteverzuim neemt toe, wat dan weer kosten natuurlijk met zich meebrengt. En uit onze cijfers blijkt ook dat echt wel de helft van de werknemers ook al eens ziek was als gevolg van die vermoeidheid.
8: Slaaptekort komt vaak door stress of door medische aandoeningen, zoals slaapapneu. En sport, de reisbeperkingen van Iran op het WK voetbal worden versoepeld. Dat heeft de bondscoach van Iran laten weten. Als Iran in de VS speelt, mogen ze pas één dag van tevoren naar de VS afreizen. Hun basiskamp is dan ook in Mexico. Voor een derde WK-wedstrijd tegen Egypte wordt die regeling dus versoepeld en mogen ze zelf kiezen wanneer ze aankomen. En intussen is het nog niet duidelijk wie Jeremy Doku zal vervangen bij de Rode Duivels vanavond in de match tegen Iran. Doku heeft een luchtweginfectie en kan er dus niet bij zijn. Bondscoach Rudy Garcia heeft wel verschillende opties. Dat vertelt sportjournalist Jarno Berto. Opnieuw zonnig en erg warm vandaag, maxima tot 34 graden. Aan zee is dat 24 graden. Tegen de avond is er plaatselijk kans op onweer. Ook de volgende dagen wordt het meestal zonnig met maxima boven de 30 graden.
10: Schatke, wanneer god het dat licht in de badkamer is repareren,
11: ja,
10: zeg. Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
11: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
10: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De Klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De Klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
11: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
10: 0485-54-87-85.
12: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraar Thijssen. Zet

0: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
1: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
1: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Dank u vriendelijk voor vanavond.
1: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
4: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
5: Zeg Kim, dat feest in Woonzorgcentrum Bloemenveld op 21 juni. De covrettes. Moet dat niet tomatcrevet zijn?
4: Toch niet. Op 21 juni feest Bloemenveld en zijn er optredens van de covrettes en van Gogla Ginelli. Kraampjes en animatie en er zijn heel de dag rondleidingen. Je bent welkom vanaf 11 uur.
5: Oh, dat klinkt plezant. Ik kom af.
4: Breng gerust ook je vrienden en familie mee. Meer info op zorgbedrijf.antwerpen.be.
6: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoek.
7: Radio Minerva.
8: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
7: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: In Molenbeek en Jette zijn gisteravond schoten gelost, dat bevestigt de politie. De eerste schoten waren in Molenbeek, een paar uur later waren er dan ook in Jette. Bij beide incidenten vielen geen gewonden en is er nog niemand opgepakt. De politie is wel een onderzoek gestart. Het is niet duidelijk of er een link is tussen de twee incidenten. En een zwaar ongeval op de Grote Markt in Kortrijk, dat gebeurde gisteravond. Een motorrijder is er ingereden op een terras. Hij verloor de controle over zijn stuur en reed zo in op drie mensen. Je hoort burgemeester Ruud van den Bergen.
10: Er kwamen eigenlijk drie moto's aangereden aan een behoorlijk hoge snelheid. Eén moto wou zelf wat kunstjes vertonen en op zijn achterwiel gereden. En is dus uitgegleden met zijn moto in de terras. Drie mensen weggemaaid die daar aan de tafel een aperitiefje aan het nemen waren.
9: Volgens het parket raakten twee mensen licht gewond. De bestuurder was niet onder invloed. Zijn motor is wel in beslag genomen. En de reisbeperkingen van Iran op het WK voetbal worden versoepeld. Dat heeft de bondscoach van Iran laten weten. Als Iran in de VS speelt, mogen ze pas één dag van tevoren naar de VS afreizen. Hun basiskamp is dan ook in Mexico. Voor hun derde WK-wedstrijd tegen Egypte wordt die regeling dus versoepeld en mogen ze zelf kiezen wanneer ze aankomen. De strenge maatregelen zijn een gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Volop zon en tropisch warm tot 34 graden. Aan zee iets koeler tot 24 graden. Morgen en de dagen daarna weinig verandering, veel zon en temperaturen boven de 30 graden.
11: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè?
12: De Robert? Wie is dat?
11: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
12: Oh ja, dat is juist. En hij had wat opgebroken?
11: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè? En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
12: Zwaasdingen?
11: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè?
12: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
11: Robert? De expert 0-326-93-93.
12: Welk bedrag had hij nog gedacht?
11: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
13: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen op betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
14: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070 200

0: 83. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
1: Aha. Minerva.
2: Cocktails 2.0 on the beach of Sint-Tanneke. Zondag tussen 10 en 12. Continue muziek. Samenstelling Ronnie Meijs.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meeninfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti Goes Classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti Goes Classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
3: Radio Minerva.
4: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
3: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Voor de kust van Oost-Duinkerke is een bootje met 15 transmigranten onderschept. Dat meldt de gouverneur van West-Vlaanderen. Ze probeerden wellicht de oversteek te maken richting het Verenigd Koninkrijk. Je hoort gouverneur Karel de Kaluwe.
6: Die mensen zijn waarschijnlijk vertrokken vanuit Oost-Duinkerke in het water gegaan. Op dat moment stelden we vast dat men geen reddingsvesten aan had. Dus die zijn dan door de federale politie, scheepvaartpolitie, begeleid tot in Frankrijk. En de Fransen gaan waarschijnlijk die mensen dan ook begeleiden tot in Britse wateren, vermoed ik. Dat betekent dat na weken van kalmte dat het waarschijnlijk opnieuw start.
5: De gouverneur vraagt ook extra steun van de federale overheid om zulke bootjes beter te kunnen opsporen. In Molenbeek en Jette zijn gisteravond schoten gelost, dat bevestigt de politie. De eerste schoten waren in Molenbeek en een paar uur later waren er dan ook in Jette. Bij beide incidenten vielen geen gewonden en is er niemand opgepakt voorlopig. De politie is een onderzoek gestart. Het is niet duidelijk of er een link is tussen de twee incidenten. Op de E34 in Forselaar in de provincie Antwerpen is een zwaar ongeval gebeurd. Een auto is daar vanochtend aan hoge snelheid achteraan ingereden op een voorligger. Er zaten 4 mensen in de auto. Ze raakten allemaal licht gewond. De auto die werd aangereden belandde in de gracht. Door het ongeval was er ook een tijd lang hinder voor het verkeer. En op de grote markt van Kortrijk is een motorrijder ingereden op een terras. Dat gebeurde gisteravond. De bestuurder verloor de controle en reed zo in op 3 mensen. Burgemeester Ruud van den Bergen.
7: Er kwamen eigenlijk 3 moto's aangereden aan een behoorlijk hoge snelheid. 1 moto wou zelf wat kunstjes vertonen en op zijn achterwiel gereden. En is dus uitgegleden met zijn moto in de terras. 3 mensen weggemaaid die daar aan de tafel een aperitiefje aan het nemen waren.
5: Volgens het parket raakten 2 mensen licht gewond. De bestuurder was niet onder invloed. Zijn motor is wel in beslag genomen. En dan nog een opmerkelijke vondst in Frankrijk, want bij een huiszoeking in een drugsonderzoek in de buurt van Parijs is een Picasso teruggevonden. Volgens de Franse krant Le Parisien gaat het om een portret van een van de muzes van Picasso en is het mogelijk tot 15 miljoen euro waard. De politie pakte 4 mensen op. Wat er met het schilderij zal gebeuren is niet duidelijk. Vanmiddag zonnig en tropisch rond 33 graden. Tegen de avond wel kans op enkele onweersbuien. Ook volgende week houdt het stralende zomerweer aan en de maxima liggen rond 35 graden dan.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrenten via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
10: Thank you. Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
8: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
10: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
8: Wie is dat? Ook een kinesist?
10: Nee, Ora-liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
11: Je kan Ora-liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora-liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
12: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees bleef toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse steenweg in

Jawel, jawel. Op de plaats is het hier op het moment 27 graden en het gaat op naar om en bij de 30 graden. Dus een swingend plaatje, dat mocht wel. Hè. Johnny Mathis, It's the Lovely. We gaan verder met eentje van Buddy Greco, What Am I?

My Foolish Heart met Robin Ward. Of eigenlijk is de echte naam is Jackie Ward. En zij zat nog bij de Anita Kerr Singers en bij de Ray Conniff Singers. Eentje van Vince Hill.

That Wonderful Sound met Vince Hill. Natuurlijk is die bekend van Tom Jones. En Tom Jones hebben we hier nagezet. Hè. I'll Never Let You Go.

Ja, Your Place, Your of Mine, René Vroeger. Het hangt er een beetje af. Hoe warm het bij jou is, dan kom ik wel een keer af. We gaan terug in de tijd, zeggen ze me hier, hè.

Eentje aangeboden door onze huiszanger Sandy met Jerry Vale. Zo dadelijk hebben we My Baby Cares For Me in een versie van Dick Van Dyke en His Friends. Maar nog één, eventjes eerst Matt Flinders met Fools Rushing.

0: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plaag op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier monofolkpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 folkpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
0: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur middag start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
6: Bingo.
0: In het Minerva Café op de plaag op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
6: Bingo!
7: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan al een bakkering in het Minerva Café.
8: Oh ja? Of vol vin, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
7: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
8: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be?
7: Gonijten, maar Minerva op Sint-Anneke?
8: Vrongs is dat, manneke.

Ja, we begonnen ons blokje met een mooi nummer van Frankie Vaughan, hè. It's Too Late Now. En dan gingen we even de trekzak open doen met een kermisklanten met de Zigeuner Tango. En Salim Segers, hè, overigens, Verlaat Me Nooit. Nu Frankie Valli met Are They Welcome.

Een klassieker van Helen Shapiro, I Apologize. With Pen in Hand is de eerste release kwam van Bobby Goldsborough. Persoonlijk vind ik Vicky Carr ook niet slecht, in 1968 uitgebracht. Vandaag heb ik Della Reese geprogrammeerd.

Ze blijft een unieke stem hebben, hè, Dalleries. We gaan naar lichting tijd zijn en dat doen we met de Flamingo Quintetten. Happy birthday, sweet 16. Tot zo.

0: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
1: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
1: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Dank u vriendelijk voor vanavond.
1: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder Makedam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede stelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoek.
5: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
6: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
5: Dakwerken van der Linde?
6: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
5: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
6: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
7: Dakwerken van der Linde.
6: Beter goden niet vinden.
7: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
8: 03-366-37-32.
9: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
9: Radio Minerva.
10: In Wilrijk in Antwerpen zijn gisteravond schoten gelost, dat is bevestigd door de politie. Die vond een kogelinslag, maar de precieze omstandigheden worden nog onderzocht. Het is niet duidelijk wie er geschoten heeft en waarom. Er raakt in elk geval niemand gewond. Voor de kust van Oost-Tuinkerke is een bootje met 15 transmigranten onderschept. Dat meldt de gouverneur van West-Vlaanderen. Ze probeerden wellicht de oversteek te maken richting het Verenigd Koninkrijk. Je hoort gouverneur Karel de Kaluwe.
11: Die mensen zijn waarschijnlijk vertrokken vanuit Oost-Tuinkerke in het water gegaan. Op dat moment stelden we vast dat men geen reddingsvesten aan had. Dus die zijn dan door de federale politie, scheepvaartpolitie, begeleid tot in Frankrijk. En de Fransen gaan waarschijnlijk die mensen dan ook begeleiden tot in Britse wateren, vermoed ik. Dat betekent dat na weken van kalmte dat het waarschijnlijk opnieuw start.
10: De gouverneur vraagt ook extra steun van de federale overheid om zulke bootjes beter te kunnen opsporen. Op de E34 in Vorselaar in de provincie Antwerpen is een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een auto is daar vanochtend aan hoge snelheid achteraan ingereden op een voorligger. Er zaten 4 mensen in de auto, ze raakten allemaal licht gewond. De auto die werd aangereden belandde in de gracht. Door het ongeval was er ook een tijd lang hinder voor het verkeer. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is aangekomen in Zwitserland voor de vredesgesprekken met Iran. Professor internationale politiek David Kriekemans verwacht dat die moeizaam zullen verlopen.
12: Het is een lange lijst van punten die onderhandeld moeten worden. En blijkbaar heeft Iran een grote delegatie meegenomen met allemaal technische specialisten, ook economische specialisten. Ze hebben zich dus goed voorbereid. Daar waar de Amerikanen het moeten doen met Jared Kushner, J.D. Vance en dan ook nog een aantal andere onderhandelaars.
10: Normaal gezien hadden de gesprekken vrijdag al moeten beginnen, maar door nieuwe aanvallen van Israël op Libanon had Iran ze afgeblazen. En de Britse premier Keir Starmer zou morgen zijn ontslag indienen, dat schrijft de krant The Observer. Starmer won 2 jaar geleden de verkiezingen met Labour, maar hij krijgt de laatste tijd veel kritiek, ook binnen zijn eigen partij. Andy Burnham, de burgemeester van Manchester, wordt genoemd als zijn opvolger. Vanmiddag zonnig en tropisch, rond 33 graden. Tegen de avond kans op enkele onweersbuien. Ook volgende week houdt het stralende zomerweer aan en de maxima liggen rond 35 graden dan.
13: Hallo, hallo, hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info info@witte-paar.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
8: Zoekt u even meubels?
9: Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
14: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
9: Ja,
14: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
9: Ja, maar mijn rug. En ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
14: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
9: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
14: 0485 54 87 85.
15: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
9: Allemaal?
15: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze, dat was mijn eerste

De platenkast, deel 2. En een opener om u tegen te zeggen. Of je nu naar plakkeren danst, of je danst disco, of wat dan ook. Zwiegerte, doe dat toch, hè. Ronnie Dyson met Couples Only. En een Johnny Ray heb ik ook met Chess Tonight to Josephine.

Dame Veralin met Put Your... Oh, you always, you are always in my heart met Dame Veralin. En een zekere Bobby Scott met A Woman in Love.

Only 16 in de versie van El Saxon. En dan hadden we ook nog Give Me Your Word met Tennessee Ernie Ford. Een streepje country, ja, pop country. Billy Joe Spears, Blanket on the Ground.

0: Trek de dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al in monofolkpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 folkpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar uw Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Bingo!
0: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur middag start dan de Bingo Middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
6: Bingo.
0: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
6: Bingo!
7: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
8: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
7: Mooi, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
8: Ja, ik zijn Claire.
7: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Dreamon van Jenna Dora. En overbekend, hè, dat popcorndeuntje, de Shampoo Band. Ciao, ciao, bambino. Wij zijn zowaar bijna uitgedraaid deze middag. We zijn er vanavond terug om 22 uur voor 2 uurtjes platenkast Late Night. Wij gaan eruit met eentje van Frank Ashton. Sway, tot straks of tot de volgende week. Tadaa!

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meerinfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti Goes Classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti Goes Classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
3: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
4: Dag Kim. Zeg, weet je wat ik nou zoek? Kaboutertjes. Oh, maar af en toe is wat te komen helpen hier. De was, de plas. Allee, je weet dat wel, hè.
3: Kaboutertjes hebben we niet, maar wel vriendelijke thuishulpen. Voor je huishouden of je verzorging.
4: Oh, dat klinkt gelijk als een sprookje.
3: Al met een thuishulp helpende handen in huis. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be/thuishulp.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 2:00. Goedemiddag.
5: Radio Minerva van het Antwerpen.
7: In Wilrijk in Antwerpen zijn gisteravond schoten gelost, dat bevestigt de politie. Die vond een kogelinslag in de gevel van een woning, maar de precieze omstandigheden worden nog onderzocht. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk wie er geschoten heeft en waarom. Er raakte niemand gewond. In Anderlecht zijn gisteren 4 gewonden gevallen bij een vechtpartij. Dat gebeurde tijdens het evenement Fête de la Musique. Wat er precies gebeurd is en wat de aanleiding was, is niet duidelijk. De politie kon wel al een verdachte oppakken. Er loopt een onderzoek. En in Zwitserland zijn de vredesgesprekken begonnen tussen de VS en Iran. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is er onder meer bij. Al zullen die onderhandelingen wellicht moeizaam verlopen, dat zegt professor internationale politiek David Kriekemans.
8: Het is een lange lijst van punten die onderhandeld moeten worden. En blijkbaar heeft Iran een grote delegatie meegenomen met allemaal technische specialisten, ook economische specialisten. Ze hebben zich dus goed voorbereid. Daar waar de Amerikanen het moeten doen met Jared Kushner, J.D. Vance en dan ook nog een aantal andere onderhandelaars.
7: Normaal hadden de gesprekken vrijdag al moeten beginnen, maar door nieuwe aanvallen van Israël op Libanon had Iran ze afgeblazen. Vanmiddag zonnig en tropisch rond 33 graden. Tegen de avond kans op enkele onweersbuien. Ook volgende week houdt het stralende zomerweer aan en de maxima liggen rond 35 graden dan.
9: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
10: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
11: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-4573. Dat is 03-218-4573. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
12: Zoekt u Neef Meubels?
13: Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Uilbeuken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Uilbeuken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
14: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
15: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
14: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
16: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
17: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
18: Aha, aha, aha. Minerva.

heren, welkom hier van het strand. Zonnige klanken, hand in hand. Neem een moment, laat de zorgen gaan. Hier begint het programma, luister goed, kom aan.

Een heel goede middag en welkom bij een gloednieuwe Zonnig Minerva. Het is zondag 21 juni, de allereerste dag van de zomer. En vandaag hebben we geen gast, we gaan er solo voor met muziek. Muziek voor u. En we trappen deze heerlijke zondag af met Rumor. Dit is met We Will.

een prachtig begin van deze zonnige zondag met Romer. We gaan snel door met de goudgele stem uit Nederlandse bodem. Hier is Dries Roelvink met I Know.

Tijd voor een flinke dosis romantiek op deze eerste zomerdag. Luister naar Roche Voisin en Isabelle Boulay met Crying.

Heerlijk wegdromen met Rush was in en Isabelle Boulet was dat. De zon schijnt volop, de terrasjes zitten vol en Peebo Bryson maakt het leven nog mooier met zijn vertolking van Elfie.

En we blijven in de sfeer van de grote klassiekers. Want hier is Chris Norman met zijn versie van het Beatle-nummer Strawberry Fields Forever.

Nostalgie ten top was dat met Chris Norman. Tijd nu voor een brok pure emotie met een van de grootste stemmen uit onze Vlaamse geschiedenis. Dit is de onvergetelijke aan Chrissy met What I Did For Love.

kippenvel bij Anne-Christy. Elke keer weer. Nu gaan we de Franse Tour op, passen bij deze zwoele zomerdag. Hier is Clémentine met Vous qui passez sans mon voir.

En van Francis Veren gaan we over naar pure energie uit de 60s en de 70s. Hier zijn Mariska Veren en Shocking Jazz Quintet met hun versie van Venus. MUZIEK

Wat een energie van Mariska Veres. Ja, we brengen het tempo weer even omlaag, dat mag wel. Dat doen we met een prachtig sfeervol duet. Stef Bos en Carsou. Ze brengen Jouw stad is mijn stad. Een ode aan 750 jaar Amsterdam.

verandert, zijn we soms het noorden kwijt. Jij blijft de haven waar iedereen zichzelf kan zijn. Waar iedereen zichzelf kan zijn. Dus mijn stad.

hier niets te zoeken had. Kwam van het platteland en deze grote stad. Was zo zelfbewust toen ik onzeker was. En het heeft lang geduurd voor ik jouw schoonheid zag.

0: En jouw stad, Karlsruhe, voor deze provinciaal, is ook mijn, is ook mijn stad.
1: Zo is het.
2: En of u nu in Antwerpen luistert of op uw terras in de Kempen, geniet ervan. Hier is de legendarische Freddie Quinn met Melodie der Nacht.

Dat was de diepe stem van Freddie Quinn. We halen nu de Franse Morgan nog even naar de studio. Deze keer met een heerlijke jazzstandaard. Dit is Polkadots en Moonbeams.

Heerlijke lomensfeer met de Franse Morgan was dat. Mijn tijd om weer wat schwung in de middag te gooien. Handen in de lucht voor onze eigenste Trinity. U weet nog wel, Sophie, Bob Balemans en Fred Becky. Zij brengen vanmiddag voor u Play the Game.

Dat was Trinity met een geremasterde klassieker op Zonnig Minerva. En we gaan over naar een prachtig nummer van Leonard Cohen. Maar dan in een warm jasje gestoken door onze eigenste Pieter Embrechts. Dance Me to the End of Love.

En laat ons toch een beetje in die intieme, warme sfeer blijven hangen op deze 21ste juni. Hier is country legende Crystal Gayle met Crying in the Rain.

En we eindigen dit deel van Zonnig Minerva met een instrumentale van formaat. Something Wonderful met als dirigent van het orkest niemand minder dan Frank Sinatra. Blijf luisteren, blijf genieten. Na de klok van 3 ben ik er helemaal terug voor u. Tot zo!

0: cliché dat een olifant soms denkt met zijn slurf.
1: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
1: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Dank u vriendelijk voor vanavond.
1: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg, Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
4: Zeg, Jos, ik heb er al misère met mijn dak, jong.
5: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
4: Dakwerken van der Linde?
5: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
4: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
5: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
6: Dakwerken van der Linde.
5: Beter, god het niet vinden.
6: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
7: 03-366-37-32.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu
8: 3
7: uur.
8: Goedemiddag. Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: In Frankrijk blijven morgen meer dan 800 scholen dicht door de hittegolf. 1800 anderen passen hun uurrooster aan en de scholen voorzien ook geen opvang. Dat heeft de minister van Onderwijs daar gezegd. In meer dan 30 departementen in Frankrijk geldt code rood voor hitte, omdat het daar tot 40 graden kan worden. De Franse spoorwegen roepen daarom kwetsbare reizigers op om niet met de trein te reizen, omdat het voor hen gevaarlijk warm kan worden. In Anderlecht zijn gisteren 4 gewonden gevallen bij een vechtpartij. Dat gebeurde tijdens het evenement Fête de la Musique. Wat er precies gebeurd is en waarom, dat is nog niet duidelijk. De politie kon wel een verdachte oppakken. Ze onderzoeken het incident nog. En een uur geleden is ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging begonnen. Hij wil op 7 dagen tijd een zo groot mogelijke afstand afleggen in een zwembad. Nu staat het record op 358 kilometer. Bonne heeft een plan.
10: Eigenlijk moet ik 3 uur zwemmen en dan heb ik een minuut of 12 dat ik wat kan rusten, iets eten en terug 3 uur zwemmen. En dat eigenlijk voor 19 à 20 uur aan een stuk. En dan heb ik 4 of 5 uur dat ik echt kan slapen eigenlijk en... Ja, de bedoeling is om dat zo lang mogelijk vol te houden. Dus ja, het zal klokwerk worden.
9: Met zijn recordpoging haalt Bonne ook geld op voor Pelicano. Dat is een organisatie die strijdt tegen kinderarmoede in ons land. Vanmiddag zonnig bij 33 graden. Vanavond en vannacht is er kans op een onweersbui. Ook morgen en de rest van de week blijft het hoogzomer met veel zon en rond 35 graden.
11: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
11: De Bip for Life? Wat is dat?
12: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
11: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
12: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03-230-59-39.
13: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
14: zeg?
13: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
14: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
13: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zonne, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
14: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
13: 0485 54 87 85.
11: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maar nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
15: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
11: En wat kost deze schatting?
15: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
1: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
7: Merci, Immobiep.
16: Aha, aha, aha. Minerva.

Andermaal welkom bij Zonnig Minerva, het zondagnamiddagprogramma van uw geliefde zender op het Sint-Anneke. We begonnen die tweede uur met Zakim, dat zich die Liebe van Roland Kaiser. Het is een Duitsstalige bewerking van het Italiaanse nummer Story di tutti i giorni van Riccardo Fogli en bij ons beter bekend als Dromen zijn bedrog van Marco Borsato. En het volgende nummer is een stukje filmmuziek. The Man That Got Away uit de tweede versie van A Star Is Born met Judy Garland en James Mason. Vandaag wordt het u gebracht door de country diva Trisha Yearwood. En geloof me, deze versie mag er ook best wezen.

Tijd om de volumeknop een flink stuk omhoog te draaien. Voor een frisse Franse meezinger. Evenwicht erom met Michel Polnareff en Toutou pour ma chérie.

Ja, je krijgt er spontaan zin van om de koffers te pakken met dit nummer van Michel Polnareff. Maar dat doen we natuurlijk niet, nee. We gaan wegdroom in de namiddagzon met de absolute wereldstem van Caterina Valente in haar versie van My Funny Valentine.

En nu we toch aan het dromen zijn, zoeken we even de Italiaanse zon op met een prachtige, slepende klassieker. Dit is Gino Paoli met Senza Fine.

Gino Paoli bracht ons even helemaal naar Italië. En hoewel de zomerdag vordert, zijn we nog lang niet uitgezongen. Hier is Lynn Anderson met een nummer dat u wellicht het beste kent in de versie van The Carpenters. We've Only Just Begun.

Tijd nu voor een van de warmste en meest indrukwekkende stemmen van de hedendaagse countrymuziek, Chris Stapleton. Voor hem geen biertje of sangria, maar een goed glas Tennessee whiskey.

Een raar fenomeen nu. De formatie Pomplemousse. Twee Amerikanen die helemaal naar Parijs zijn getrokken om het daar te maken in de taal van Molière. Hier zijn ze met de Franse evergreen Christ est-il nos amours.

Samen zingen of duetjes. Het lijkt vaak makkelijker dan solo zingen, maar vergis je niet. Luister en geniet van de mannen van Bleek met hun prachtige bewerking van La Califa. Het thema van de gelijknamige film uit 1970 met muziek van die meesterlijke Ennio Morricone.

1963 schreef Sonny Bono en Jack Nietzsche Needles and Pins voor de flamboyante Jackie DeShannon. Het nummer werd een hitje, maar pas een jaar later toen de Searchers het uitbrachten, werd het een wereldhit. Maar vandaag serveer ik u graag het origineel. Dit is Jackie DeShannon.

Er zijn covers en er zijn covers. En als u daaraan twijfelt, moet u maar eens op dinsdagavond tussen 10 en middernacht luisteren naar mijn programma Coverland, waarin ik u laat genieten van de meest verbijsterende bewerking van bekende nummers. Van het liedje Your Song van Elton John werden bij mijn weten tot hiertoe 476 versies op plaat gezet of op de streamingdienst. Nummer 476 is afkomstig van niemand minder dan Lady Gaga, een dame thuis op alle fronten.

Daar straks zong Trisha Yearwood The Man That Got Away, een van de signatuurnummers van Judy Garland. Een enkel jaar geleden werd een film gemaakt rond haar, Judy. En niemand minder dan René Zellweger zette haar neer op het grote scherm. René zong zelf de nummers in en ik laat u vandaag graag meegenieten van San Francisco.

even terug wat tempo in het programma brengen met de Italiaanse Alessandro Pettoni en een van de prachtige melodieën van Burt Bacharach, Walk On By.

En dat de appel nooit van de boom... En dat de appel nooit ver van de boom valt, ga ik u nu bewijzen. Maartje van Eigen, ja ja, dochter van Erik en Sanne, wacht zich andermaal aan de muziek. En wat mij betreft mag ze dat meer doen. Hier is ze met Stralen.

Als laatste vocale voor dit uur koos ik een vrij nieuw nummer van onze eigenste Udo. Hij vertelt het verhaal van Yamina.

Zo, beste luisteraars, dat was het dan weer voor vandaag. Zo dadelijk neemt Peter Perceval het roer van dit prachtige schip over voor 2 uurtjes happy hour. Dinsdagavond hoort u mij terug met de Coverland tussen 10 en middernacht. En volgende week zie ik met heel veel plezier Indra Sira andermaal plaatsnemen op de stoel in Studio 2. Geniet nog van het zonneke en wees lief voor elkaar. Ook als het warm is. Tot de volgende.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvoor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti Goes Classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti Goes Classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
3: Radio Minerva.
4: Het is nu 4:00. Goedemiddag.
3: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Er rijden morgen en dinsdag minder piekuurtreinen in ons land door de hitte. De NMBS houdt ze op voorzorg binnen. Dimitri Temmerman van de NMBS.
6: Dat zijn treinen die enkel 's ochtends en 's avonds één keer rijden en intussen tijd eigenlijk de hele dag in volle zon geparkeerd staan. Dus daarom hebben we die beslissing nemen om die treinen preventief niet in te zetten. Dat zijn soms ook nog treinen zonder airco, maar ook treinen die gevoeliger zijn voor pannen.
5: Check dus zeker de app van de NMBS om te zien of jouw trein nog wel rijdt. De hitte houdt ook de rest van de week aan, dus mogelijk worden er de komende dagen nog meer P-treinen geschrapt. En in Frankrijk blijven morgen meer dan 800 scholen dicht door de hitte. 1800 anderen passen hun uurroosters aan en de scholen voorzien ook geen opvang. Dat heeft de minister van Onderwijs daar gezegd. In meer dan 30 departementen in Frankrijk geldt code rood voor de hitte. Omdat het daar tot 40 graden kan worden. De Franse spoorwegen roepen daarom kwetsbare reizigers op om niet met de trein te reizen omdat het voor hen gevaarlijk warm kan worden. En in Tarragona in het noorden van Spanje zijn 3 jongens van 12 en 13 jaar verdronken toen ze met vrienden van op de rotsen in zee waren gesprongen. Ze kwamen in de problemen door de sterke golven. 3 van hen konden zichzelf redden, de 3 anderen moesten gered worden. 1 van hen stierf ter plaatse en 2 later in het ziekenhuis. De burgemeester van Tarragona kondigde 3 dagen van rouw af. Vanavond en vannacht is het helder, alleen in het zuiden en oosten kan er een bui vallen, minima rond 21 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden.
7: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
8: zeg?
7: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
8: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
7: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
8: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
7: 0485 54 87 85.
9: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
10: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070-250-200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.

Welkom beste vrienden, 21 juni. De langste dag van het jaar en een reden om goed gezind te zijn. Misschien ben je al een beetje kromgetrokken van de hitte, maar laat dat de feestvreugde niet bederven, want ik heb hier 2 uurtjes leuke muziek en heel positief nieuws voor jullie. Samen maken we de wereld weer een leukere plek. En het begint met nieuws uit Dessel, want daar is deze week het festivalseizoen met de Graspop Metal Meeting van start gegaan. Een muziekfestival waar traditioneel wat hardere gitaren te horen zijn. En al meer dan 20 jaar opent Roos Stessens, de buurvrouw van het festivalterrein, gewoon haar tuin voor een internationale groep festivalgangers. Vandaag wordt ze door iedereen daar liefdevol de Metal Mammy genoemd. Wat begon als een cafeetje in de garage is uitgegroeid tot een hechte metalfamilie van zo'n 50 mensen uit verschillende landen. Ieder jaar komt onze internationale familie samen, zegt Roos. Dat geeft me telkens weer vleugels. Die vriendschappen gaan al terug tot 2004. Haar zoon Toon vertelt erover. De eerste vriendschappen zijn ontstaan toen mama mensen had opgepikt om een pintje te komen drinken. En die zijn eigenlijk nooit meer weggegaan. Elk jaar teruggekomen. Een mooier compliment kan je als gastvrouw amper krijgen. De toewijding gaat ook ver. Tijdens een bezoek aan het Sloveense festival Metal Days hoorde ik plots iemand roepen: "Hey mami," het bleek een bevriende metalband te zijn die ik via Basken had leren kennen, lacht Roos. Tijdens Graspop pendelen haar gasten tussen de tuin en het festivalterrein. In de voormiddag komen ze eerst eens zwemmen, zegt Roos, en wat drinken en dan trekken ze naar het festival. Als het te heet wordt, zoals vandaag dus, plonsen ze even in het zwembad en hop, ze zijn weer weg. Wie zegt dat zwart leren jasjes en een gouden hart niet samengaan? En speciaal voor al die metalheads, dit nummer van Heintje.

De Bee Gees met een van hun eerste hits, Massachusetts. Een fantastisch broederpaar, leuke mensen ook om in huis te hebben. En Hein Simons daarvoor, die opende vandaag het Happy Hour met zijn onvergetelijke hit Mama natuurlijk. Hein Simons is nu precies 71 jaar en hij is er helaas niet zo goed meer aan toe. Dus hij treedt helaas niet meer op. Wie wel altijd voor een feestje te vangen is, dat zijn de Drifters.

Gene Chandler uit zijn album The Duke of Earl, Daddy's Home. Een geweldige hit in 1962. En in 1962 heeft ook het debuut gezien van Barbara Streisand. En dat was met dit nummer.

0: Dean Martin bracht wat vrolijkheid in de radio nadat Barbara Streisand had verteld over Cry Me a River. Zei hij dat het toch veel beter is om een beetje te lachen in het leven, ook al zijn de tranen soms dichterbij. Maar goed, we hebben klare tijd nu voor goed nieuws.
1: Tijd voor goed nieuws.
0: En dat goed nieuws komt uit Antwerpen, want het kunstenaarsatelier Ercola in de Antwerpse Wolstraat kan blijven. Het collectief Ercoland mag het kunsthistorische pand tegenover Café de Kat aankopen. En dat allemaal dankzij een crowdfunding die meer dan 2 miljoen euro opleverde. 2 miljoen euro, ja, je hoort het goed. Ercola is een plek waar al decennia lang kunstenaars wonen, werken en exposeren. Het is geen toevallig adres. Het was ooit de thuisbasis van onder andere Oscar-winnares Nicole van Goetem en van Luc Tuymans, vandaag een van de meest gevierde hedendaagse schilders ter wereld. Dat het pand dreigde verkocht te worden aan de hoogste bieder, zette de buurt op haar achterste poten. Een groep kunstenaars, vrienden en sympathisanten besloot het roer in eigen handen te nemen. En het is gelukt, een kunstveiling en een inzamelactie brachten samen ruim 1,3 miljoen euro op. En daarnaast kwam ook een bank nog eens over de brug met een flinke lening. Het kunstenaarspand blijft dus wat het altijd was. Een levendig huis vol ateliers, klanken, geuren en gesprekken in het midden van de oude stad. Geen luxe appartementen, geen kantoorruimte, geen koffieketen, want dat waren de plannen. Wel een plek waar generaties Antwerpse kunstenaars samenkomen en elkaar voeden. En een plek ook waar geschiedenis werd geschreven met allerlei leuke projecten. En een kunstenaar die er ook veel uithing in zijn gloriejaren is Ferregrinjaar.
2: Ik ben de Peulschuld.

chill, de Pearl Schill staat hier. Ik ben de Pearl Schill, ik ben de Pearl Schill, de Pearl Schill staat hier. Ik ben de man waarvoor praktisch iedereen lijkt, tenzij het overslaat mijn

0: De Van Hunxel doet tot bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol of van? Of tournedo? Of een pannenkoek? Of in de zomer een crème glasje?
0: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
1: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaan, mijn tongen doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Frans is dat manneke.
2: Bingo!
3: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
3: In Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
0: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar gewoon Delijs, koopt uw veerpak en spaart de codes. Waar van het Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Drink Minerva Triple and support the radio.
5: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
6: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
7: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
6: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
7: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
6: Geniet ervan, het zijn de beste.
7: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva feesttent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

Ben E. King en Elvis Presley, alle twee stamgasten in hetzelfde hotel. Don't Play That Song For Me, met zijn gebroken hart zong Ben E. King dat. En natuurlijk de Heartbreak Hotel van Elvis Presley. Laten we de harten even zalven met wat goed nieuws. En dat goed nieuws komt uit de bijenwereld. Er zijn twee opmerkelijke verhalen. In Branst, een deelgemeente van Bornem, waar een gloednieuwe bijenburcht geopend is. En die is geen luxe. Hij is speciaal gebouwd voor de zeldzame knautiabij. Een wilde zandbij die maar op een vijftal plekken in heel Vlaanderen voorkomt. En wat maakt dat beestje nu zo speciaal? Wel, de knautiabij is uitgesproken kieskeurig. Paul Segers van Natuurpunt zegt: de knautiabij heeft precies één bloemetje nodig en dat is de beemdkroon. Die groeit hier in de regio. De bij heeft zo'n 50 kroonplantjes nodig om eitjes te kunnen leggen. Het probleem, als de beemdkroon gemaaid wordt terwijl de bijen aan het rondvliegen zijn, is het natuurlijk voorbij voor hen. We moeten daar dus echt zorg voor dragen. De nieuwe burcht in Branst, opgebouwd uit zand, hout en oude betonklinkers, geeft het diertje een veilig onderkomen. En dan een bijenverhaal dat klinkt als een vakantieroman. Imkers uit Leuven hebben hun bijenkoninginnen op tripje gestuurd naar een Duits eiland. Daar mogen ze in alle rust bevrucht raken. Het doel is een sterke, gezonde populatie kweken. Want laten we eerlijk zijn, ook bij bijen mag de liefde niet door slechte genen ondermijnd worden. En misschien kunnen ze onderweg op hun tripje dit liedje van ABBA gebruiken.

Twee bijennummertjes voor als die bijtjes op vakantie zijn in Duitsland en wat inspiratie nodig hebben om zich te laten bevruchten. En als ze terugkomen en ze hebben een beetje liefdesverdriet, dan kunnen ze misschien luisteren naar Tom Jones.

Neil Diamond met zijn geweldige hit Sweet Caroline. Het origineel klinkt eigenlijk veel beter dan al die amazing covers, vind ik heel persoonlijk. Tijd voor nog wat goed nieuws. En dat goed nieuws komt uit Geel. Zelfrijdende auto's zijn al een paar jaar in opkomst. In Amerika rijden ze hier en daar door de straat en ook bij ons duiken ze nu al op in het nieuws. Maar auto's zijn lang niet meer de enige die uit zichzelf de weg vinden. In het ziekenhuis in Geel houdt sinds kort een zelfrijdende robot zich bezig met het rondbrengen van pakketten. En het verbluffende is, hij doet dat allemaal helemaal zelfstandig. De robot kan zelf de lift nemen en de beste weg kiezen, klinkt het bij het ziekenhuis. Dus geen verpleegkundige meer, die ligt te sjouwen met allerlei pakketten. Maar een robot die rustig zijn rondje rijdt, drukt zelf op de liftknop en levert het pakketje af. Dat wil zeggen dat het idee erachter is heel simpel. Door dit soort taken uit te besteden aan een robot, krijgt het zorgpersoneel weer meer tijd voor de mensen die er echt toe doen. De patiënten, want laten we eerlijk zijn, een vriendelijk woord of een rustig gesprek met de verpleegkundige doet vaak meer deugd dan om het even welke pil. Geel heeft een unieke traditie natuurlijk van gezinsverpleging voor mensen met psychische problemen die al teruggaat tot Sint-Dinfna in de middeleeuwen en nu komt daar dus een snufje hoogtechnologie bij. Of de robot ook eens een praatje maakt op de gang met de andere collega's, dat is nog niet duidelijk. Dat is het einde van ons eerste uurtje Happy Hour. We zijn er straks helemaal terug met geweldig goed nieuws en met natuurlijk heel veel leuke muziek. Tot na het tijd zijn van 5 uur.

0: wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
1: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
1: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Dank u vriendelijk voor vanavond.
1: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg, Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
4: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
5: Zeg Kim, dat feest in Woonzorgcentrum Bloemenveld op 21 juni. De couvrettes. Moet dat niet tomat crevet zijn?
4: Toch niet. Op 21 juni feest Bloemenveld en zijn er optredens van de couvrettes en van goochelaar Ginelli. Kraampjes en animatie en er zijn heel de dag rondleidingen. Je bent welkom vanaf 11 uur.
5: Oh, dat klinkt plezant. Ik kom af.
4: Breng gerust ook je vrienden en familie mee. Meer info op zorgbedrijf.antwerpen.be.
6: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoe ik.
7: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
8: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Er rijden morgen en dinsdag minder piekuurtreinen in ons land door de hitte. De NMBS houdt ze op voorzorg binnen. Je hoort Dimitri Timmerman van de NMBS.
10: Dat zijn treinen die enkel 's ochtends en 's avonds één keer ze rijden en intussen tijd eigenlijk de hele dag in volle zon geparkeerd staan. Dus daarom dat we die beslissing nemen om die treinen preventief niet in te zetten. Dat zijn soms ook nog treinen zonder airco, maar ook treinen die gevoeliger zijn voor pannen.
9: Check dus zeker de app van de NMBS om te zien of jouw trein nog wel rijdt. De hitte houdt ook de rest van de week aan, dus mogelijk worden er de komende dagen nog meer P-treinen geschrapt. In Sint-Niklaas heeft de brandweer een baby moeten bevrijden uit een auto die buiten in de volle zon stond bij 30 graden. Het gebeurde gisteren aan het Waasland Shopping Center. De auto was plots op slot geraakt met de sleutel er nog in. De moeder van de baby zocht meteen hulp, waarop de brandweer het kindje na zowat een half uur gezond en wel kon bevrijden en dus erger kon voorkomen. De Vlaamse regering heeft fouten gemaakt bij de communicatie over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat heeft minister van Mobiliteit Annick de Ridder toegegeven in VTM Nieuws. Begin deze week bleek plots dat er meer dan 200 ritten verdwijnen, volgend schooljaar al. Daar kwam bakken kritiek op. Onaanvaardbaar en gevoelloos werd gezegd. Uiteindelijk besliste de regering dat alles blijft zoals het is. Je hoort de Ridder.
11: Ik begrijp dat commentaar of wat daar gezegd wordt. Ik ben daar heel transparant in geweest, dus men kan ook niet vanuit het parlement zeggen van ik heb dat stiekem proberen doen, ik heb dat in het parlement aangekondigd. Maar ik denk dat we collectief, en ik zeker ook, de gevoeligheid en de impact onderschat hebben. Zeker na het ongeval in Buggenhout, het vreselijke ongeval, hadden we dat anders moeten aanpakken.
9: Het dossier is nu overgeheveld van mobiliteit naar onderwijs naar minister Zuhal Demir. In het noorden van Italië is een auto met 9 jongeren aan boord in een kanaal beland. 3 van hen overleefden dat niet. 2 jongeren van 17 en een jongere vrouw. De 6 anderen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. Waarom of hoe de auto van de weg raakte en in het water belandde, wordt nog onderzocht. Maar de bestuurder, een man van 19, had wel te veel gedronken. En ultra-atleet Mathieu Bonne is vanmiddag in Brugge aan een nieuwe wereldrecordpoging begonnen. Hij wil op 7 dagen tijd een zo groot mogelijke afstand afleggen in een zwembad. Nu staat dat record op 358 kilometer. Bonne verklapte ons vooraf zijn plan.
12: Eigenlijk moet ik 3 uur zwemmen en dan heb ik een minuut of 12 dat ik wat kan rusten, iets eten en terug 3 uur zwemmen. En dat eigenlijk voor 19 à 20 uur aan een stuk. En dan heb ik 4 of 5 uur dat ik echt kan slapen eigenlijk. En ja, de bedoeling is om dat zo lang mogelijk vol te houden. Dus ja, het zal klokwerk worden.
9: Bonne zamelt met zijn recordpoging ook geld in voor Pelicano. Dat is een organisatie die strijdt tegen kinderarmoede in ons land. Vanavond en vannacht is het helder. Alleen in het zuiden en oosten kan er een bui vallen. Minima rond 21 graden. Morgen en dinsdag volop zon en tot 35 graden. Woensdag meer wolken en tot 36 graden.
13: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
14: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
13: De Bip for Life? Wat is dat?
14: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
13: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
14: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03-230-59-39.
15: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
16: Oh, Céline van Eneffe, die gaat toch?
15: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
17: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt al uw polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
18: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
19: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
20: Zie je, Robert, ik heb van ons maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
19: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
21: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
20: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mij, hè?
22: Robert, de expert. Nul draai. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
23: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer at thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
24: Zeg, Josephine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
25: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
24: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Rora moet bellen.
25: Wie is dat? Ook een kinesist?
24: Nee, Ora Liften, dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
26: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
27: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis?
28: Merci, Immobiep.
29: Aha, aha, aha. Minerva.

Ja, 21 juni en u bent bij Radio Minerva. Nog een uurtje goed nieuws en dan is het aan Eddy van Dessel die helemaal live is vandaag. Dus dat is

maken. Het gevolg is, kinderen met deze ziekte hebben slecht zicht in daglicht en zien zo goed als niks in de schemering. En zonder behandeling worden velen volledig blind voor hun 30ste. Voor Safi kwam er hulp. Bij het beroemde Great Ormond Street Hospital in Londen kreeg ze Luxturna toegediend, een gentherapie waarbij een gezonde kopie van het defecte gen rechtstreeks in elk oog wordt geïnjecteerd. Eén oog kwam aan de beurt in april 2025, het andere in september. En toen begon de magie. Mama Lisa vertelt, het is alsof iemand met een toverstaf zwaaide en haar zicht in het donker herstelde. We konden haar voor het eerst meenemen naar restaurants 's avonds of laten buitenspelen met andere kinderen. Dingen die voorheen onmogelijk waren. En de behandelende artsen vonden de resultaten dermate indrukwekkend dat ze hun bevindingen publiceerden in het vakblad JAMA Ophthalmology. Hoop voor andere ouders die met deze diagnose worden geconfronteerd. En als je niet kan zien, is er ook altijd nog fantastisch te genieten in het leven. Want dat bewijst Stevie Wonder.

Tina Turner met haar James Bond themasong GoldenEye. Geweldig nummer. Waar ik altijd heel goed gezind van word, is van die beat die daar zo ondersteekt en die de hele tijd jou vooruit drijft. En diezelfde beat heeft ook dit nummer.

0: Liza Minnelli uit Cabaret met haar versie van Maybe This Time. Een fantastisch nummer en een fantastische zangeres. Tijd voor dit.
1: Tijd voor goed nieuws.

58 jaar oud, maar in de zomer van 1984 was hij een gelukkige 16-jarige, net trotse eigenaar van een gloednieuwe bromfiets die hij voor zijn verjaardag had gekregen. Het was een donkergrijze Garelli, het Italiaanse merk dat in die tijd bij iedere jongen op het verlanglijstje stond. Tot december van datzelfde jaar. Want wat heb ik gehuild, vertelt Antonio aan de Italiaanse pers. De bromfiets werd gestolen voor zijn huis in Ligurië. Hij diende klacht in, maar geloofde nooit dat hij zijn geliefde Garelli ooit nog zou terugzien. Bromfietsen hadden in die tijd nog geen kentekenplaat. Die werd pas in 1994 verplicht. Hopeloze zaak, dachten de meesten. Tot enkele weken geleden de carabinieri belde. Ik dacht dat dat een grap was, zei Antonio. Maar nee, de bromfiets was tijdens een verkeerscontrole opgedoken en aan de hand van het serienummer geïdentificeerd. Zomaar eventjes 42 jaar na de diefstal. Antonio was eerst bang dat hij een wrak rijp voor de sloop zou aantreffen, maar de Garelli bleek nog in verbazend goede staat. Hij gaat hem nu opknappen en, wat dacht je, straks toeren langs de kust van Ligurië. Precies wat hij als 16-jarige had willen doen. En dan ongetwijfeld met dit nummer van Adriano Celentano op de soundtrack.

0: Trek to Down schoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage oept Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Geen zomer zonder top 1000 en geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al in monofolkpak heeft. Maar wacht eens even, ik krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 folkpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaar de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Bingo!
0: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur middag start dan de bingo middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
6: Bingo.
0: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
6: Bingo!
7: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
8: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
7: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
8: Ja, ik zijn Claire.
7: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Cordettes met hun bekende recept handgeklap en close harmony. Fantastisch toch die groep. En straks is Eddie van Dessel hier aan de beurt. Je moet nu nog niet bellen, want hij is nog zich aan het installeren. Maar hij staat wel klaar met zijn hele cataloog voor al jullie verzoeknummers. Dus je kan bellen vanaf 5 voor 6. Dan is Eddie helemaal in het getouw. Ondertussen amuseren wij ons met Louis Prima.

0: Louis Prima, daar werd mijn vader ook altijd goedgezind van. En waar hij ook goedgezind van werd, was goed nieuws.
1: Tijd voor goed nieuws.
0: Want wist je dat er steeds meer fietsbibliotheken komen in Vlaanderen? Wel ja, als je zelf een oude kinderfiets hebt staan, is dit het moment om goed te luisteren. Want de fietsbibliotheken zijn een succesverhaal dat begon op een Gentse zolder. Daar zat iemand met een idee. Kinderen groeien snel en hun fietsen worden bijna even snel te klein. Waarom dan al die kinderfietsen kopen die na een jaar weer in de garage of op de tweedehandsmarkt belanden? Waarom niet uitlenen, net zoals een boek in de bibliotheek? Vandaag, een paar jaar later, zijn er in Vlaanderen al meer dan 150 van die fietsbibliotheken. Het concept is eenvoudig. Ouders worden lid, betalen een kleine bijdrage en lenen een fiets in de juiste maat voor hun kind. En is dat fietsje te klein, dan ruil je het simpelweg om voor een groter exemplaar. Het aantal uitgeleende kinderfietsen is op 2 jaar tijd bijna verdubbeld. En de interesse stopt niet aan onze landsgrenzen. Ook uit het buitenland wordt het idee nu opgepikt. Het bewijs dat een goed idee soms heel klein begint en groot kan worden. En misschien is er ergens wel bij jullie een ouder of een grootouder onder onze luisteraar die zich nog herinnert hoe een kinderfiets vroeger gewoon werd doorgegeven van broer naar zus, naar neef, naar buurkindje. We deden het ooit allemaal. Alleen heet het vandaag een fietsbibliotheek. Goed nieuws is ook soms gewoon oud nieuws in een nieuw jasje. En mij deed het denken aan dit nummer van Herman van Veen.

Dat is natuurlijk Raymond van het Groenewoud met een track van Ray Charles. Hallelujah, I love her so. En hij maakte ervan, hallelujah, ze is van mij. Dat is een merkwaardige omkering van bezitsvormen, zullen we zeggen. Maar Ray Charles, die kan het natuurlijk ook zelf swingen. Hier komt hij.

Het is bijna het einde van ons programma, maar ik heb nog tijd voor één goed nieuwsje. En we sluiten het goed nieuws af in de stad zelf. Wie graag lacht, kent ongetwijfeld Ruud de Ridder en zijn Echt Antwerps Theater. Al sinds 1981 brengen Ruud en zijn vrouw Nicole Laurent hun heerlijke comedies op de planken. Het zijn legendarische titels die in ons collectief geheugen zitten, zoals Mijn Gebuur heeft het zuur, Mijn Schoonzoon is een Hollander en natuurlijk ook de legendarische reeks rond de Bompa. Maar Ruud is ondertussen 74 en hoe graag hij ook nog speelt, het stokje moet ooit doorgegeven worden. Daarom organiseert het gezelschap audities om de jonge opvolgers te vinden. Eigenlijk waren we gestopt en wilden we niks meer doen, vertelde Ruud. Maar toen belde Dirk van Voren van Theater Elkerlik. Hij vond het zonde dat onze stukken niet meer gespeeld werden. Hij noemt het erfgoed dat niet verloren mag gaan. En nu komen er dus audities. Op die manier kan het Echt Antwerps Theater blijven bestaan met nieuwe acteurs. Deze zomer staat Ruud zelf nog 3 weekends op de planken in zaal Elkerlik met de herneming van Mijn Gebuur heeft het zuur. En volgend jaar nog 1 keer met, luister even goed, Mijn Schoonzoon is een Hollander. Volgens Ruud het stuk met de beste titel. Ja, daar valt weinig tegen in te brengen. Acteur Maarten Bosmans is ook van de partij en hij vat het mooi samen. Peter Goossens is de godvader van de gastronomie. En wat mij betreft is Ruud dat voor de Vlaamse comedy. En om dat nog wat kracht bij te zetten, hebben we nog het kenwijsje van de Bompa opgediept. Hier zijn de Strangers.

0: Mae'n glans yn Isili.
1: Zo, dat waren de Strangers ter afsluiting van het Happy Hour. Zo dadelijk is het aan Eddie van Dessel die uw verzoekjes hier zit op te wachten. En wij zien u volgende week terug met een nieuw Happy Hour. Tot dan!
2: Dit is

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic Hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
3: Radio Minerva.
4: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
3: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: We zitten officieel in een hittegolf. Het KMI heeft in Ukkel 30 graden genoteerd. Weerman DVT nou van het KMI.
6: Het is meteen de vijfde dag met minstens 25 graden opeenvolgend, waarvan er drie met minstens 30 in Ukkel. Dus dat betekent dat we vandaag in een hittegolf zitten, een officiële landelijke hittegolf, sinds woensdag. En die zal wellicht tot minstens volgend weekend duren.
5: Want de komende dagen halen we ruim 30 graden. Rijden morgen en dinsdag minder piekuurtreinen in ons land door de hitte. De NMBS laat ze uit voorzorg niet uitrijden. Dimitri Temmerman van de NMBS.
7: Dat zijn treinen die enkel 's ochtends en 's avonds één keer rijden en intussen tijd eigenlijk de hele dag in volle zon geparkeerd staan. Dus daarom dat we die beslissing nemen om die treinen preventief niet in te zetten. Dat zijn soms ook nog treinen zonder airco, maar ook treinen die gevoeliger zijn voor pannen.
5: Check de volgende dagen dus zeker de app van de NMBS om te zien of jouw trein nog wel rijdt. In Morlanwee in Henegouwen is het gemeentelijk noodplan afgekondigd, omdat een deel van de inwoners zonder drinkwater zit. Dat komt door een lek in de waterleiding, het tweede op evenveel dagen tijd. De gemeente deelt nu op 5 plaatsen water uit. Bij ouderen die daar niet geraken, gaan ze het brengen. En de brandweer levert aan een rusthuis. Het is niet duidelijk hoe lang de hinder zal duren. De Vlaamse regering heeft fouten gemaakt bij de communicatie over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat heeft minister van Mobiliteit Annick de Ridder toegegeven in VTM Nieuws. Begin deze week bleek plots dat er meer dan 200 ritten verdwijnen, volgend schooljaar al. Daar kwam bakken kritiek op. Onaanvaardbaar en gevoelloos werd gezegd. Uiteindelijk besliste de regering dat alles blijft zoals het is. Je hoort de Ridder.
8: Ik begrijp dat commentaar of wat daar gezegd wordt. Ik ben daar heel transparant in geweest, dus men kan ook niet vanuit het parlement zeggen van ik heb dat stiekem proberen doen, ik heb dat in het parlement aangekondigd. Maar ik denk dat we collectief, en ik zeker ook, de gevoeligheid en de impact onderschat hebben. Zeker na het ongeval in Buggenhout, het vreselijke ongeval, hadden we dat anders moeten aanpakken.
5: Het dossier is nu overgeheveld van mobiliteit naar onderwijs, naar minister Zoual Demir. En sport, een dubbelslag voor Jasper Philipsen in de Ronde van België. Hij won de slotrit door sneller te sprinten dan Jenno Bergmoes en de Duitser Max Kanter. En daardoor pakte Philipsen ook de eindzege in de Ronde van België. En Maarten van Riel die heeft de halve Ironman in Denemarken gewonnen. Zijn 6e zege op rij al in die discipline. Van Riel finishte na 3 uur 36 minuten en 3 seconden. Een nieuw record op dat parcours. Vanavond en vannacht is het helder. Alleen in het zuiden en oosten kan er een bui vallen. Minima rond 21 graden. Morgen en dinsdag volop zon en tot 35 graden. Woensdag meer wolken en tot 36 graden.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
11: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
12: Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.
13: Merci, ImmoBiep.
14: Aha. Minerva.
15: U vraagt, wij draaien. 03-219-17-27.
16: Daar is hem.
17: Music Maestro.

Hey, hallo daar aan de andere kant van de radio. Ja, ja, u hoort dus goed. Het is weer zondagavond, even over 18 uur. Hoog tijd voor jullie favoriete muziek. En dat allemaal in ons programma Music Maestro Please met Eddy van Dessel. En deze keer ben ik niet ingeblikt. Nee. Ik ben hier helemaal live aanwezig. Van boven tot van onder. Dus dat wil zeggen, beste vrienden, dat je mag bellen. Ja. Ons telefoonnummer, dat is nog altijd hetzelfde gebleven. Dat is nog altijd 03-219-17-27. En in Studio 2 zit Lutgard niet. Nee. Daar zit ze niet. Nee. Die zit momenteel ergens hard te werken in Deurne. In het EWT-theater. Maar ik heb voor vervanging gezorgd. En vandaag is het voor de eerste keer aanwezig in Studio 2. Ons Carrie. Ja. Die is erbij. Dus als je nu belt naar de studio, dan krijg je Carrie aan de lijn. Het principe van ons programma is nog altijd hetzelfde. Je mag gewoon je verzoekjes doorgeven. Via de telefoon, via internet. Het maakt niet uit. Het moet alleen een beetje passen in het Minerva-format. Ja. Soms ook wel eens een kleine afwijking, maar niet te ver. Anders gaan we reclamaties krijgen. We hebben een paar reclamaties gekregen die zeggen: Van Desselke, je bent zo weinig aanwezig tegenwoordig. Ja, mensen, ja. Er is nog zoiets anders als de radio. Ja, sommige mensen verstaan dat niet, maar ja. Ik heb verlof gehad. Ja, verlof, ik zat in Oostenrijk. Dat mag toch, of moet ik thuis blijven? Nee, hè. Oh. Maar goed, we gaan er nu over beginnen. Vandaag zijn we aanwezig. Dus bellen maar. En we gaan beginnen met een heel mooi nummer. Hart onder de riem te steken. Voor de familie Hermans, want ja, iedereen heeft meegemaakt, iedereen heeft meegezien. Het overlijden van onze Margrietje Hermans. Ik zat in Oostenrijk en ik heb samen met Lutgarde de uitvaart bekeken, van begin tot einde. En we zaten alle twee met dikke snottenbellen, dikke wateroogjes. En ik dacht, ja, ik moet mijn programma beginnen met een heel mooi nummer van Margriet samen met haar dochter Céline. Hier zijn ze beiden met het nummer Voor het leven voor elkaar. Goedenavond allemaal samen.

Ja, ons Margrietje. Iedereen zal ze wel herkend hebben, deze mooie, unieke stem. Zeker haar lach. Dat was een beetje een klein eerbetoon aan Margrietje. Dat was dus samen ons Margriet met Céline. En voor het leven, voor elkaar. En ik zie dat ons Caddy al goed bezig is. Er zijn al 8 verzoekjes binnengekomen en zijn nog maar 11 minuten bezig. Dat wil zeggen dat we heel goed bezig zijn, mensen. Dus je hebt geen probleem met de warmte. Dat is goed. We gaan proberen te zorgen voor een beetje verfrissing. De eerste die gebeld heeft, dat was onze Roger. Groetjes, vader. Voor Christine. En het nummer dat ik moest draaien, dat is eentje van Wiltura. Dus alle Wiltura-fans, die gaan ook weer blij zijn. Want Wiltura, ben ik speciaal voor jullie allemaal, het nummer Hemelsblauwe. Verzoek.

Hultura, helemaal tot het einde met het overbekende hemelsblauw. 6:15. Mocht u nu net aan de tafel gaan, laat het dan vooral smaken. Wij gaan weer proberen te zorgen voor een goede spijsvertering met aangepaste muziek door jullie zelf gekozen. Ja, ja, u hoort het goed. Jullie mogen meebepalen de muziek voor vandaag, want we zijn vandaag niet ingeblikt. Ja, we hebben een beetje tijd kunnen maken voor jullie. Dus bellen is de boodschap. Of anders ga je eventjes digitaal de weg op. Dan moet je gewoon naar de website van Minerva gaan. Dat is radiominerva.be. En achter mijn hoofd staat een uitroeptekentje. En als je daarop doorklikt, dan kan je online een formuliertje ingeven. Gunther, die heeft dat ook gedaan. En die deed groetjes aan mezelf. Dankjewel aan Utgarde. En ook nog groeten aan iedereen van Radio Minerva. En daar is nu ook Carrie bij inbegrepen. Want zij zit nu momenteel de telefoon op te nemen in Studio 2. Bij nummerkeuze had hij gezegd, ja, een verkoelende plaat alsjeblieft. Merci. Ja, ik weet het, hè. Het is heel warm en het wordt nog warmer. Hè. Dus de boodschap is binnen blijven, alles toe en veel water drinken. Maar goed, terug tot de orde van de dag. Gunther vroeg mij een verkoelende plaat te draaien. Wel, Gunther, ik heb even aan het zoeken geweest en ik denk dat deze misschien wel voor een oplossing kan zorgen. Want wat moeten we doen als het warm is? Een goede carbon douche nemen. En daar gaan de King Brothers voor zorgen met Cold Cold Shower.

0: Ja, ja, inderdaad. Cold Cold Shower van de King Brothers is misschien de oplossing als je het ietsje te warm moest hebben vandaag. Karine Akke uit Blankenberge, die is ook aan het luisteren via de livestream. En die deed groetjes aan alle luisteraars. En groeten aan het meneer van team. Jullie zijn allemaal toppers. En 3 smileykers heeft ze erbij gezet. Dankjewel daarvoor, Karine Akke. En voor Karina moeten we een goede popcorn opzetten. Eentje van Jerry Butler, getiteld Find Another Girl. En je hebt geluk hoor, want ik heb die toevallig bij.
1: Bel voor een groetje en een verzoekje. 03 219 17 27.

Dankzij Carina uit Blankenbergen konden we luisteren naar Jerry Butler en Find Another Girl. We gaan luisteren nu naar de Mavericks en Pizza Rico. Werd ons aangevraagd door Gerda met de groetjes aan haar lieve echtgenoten Herman. En ze zitten momenteel op hun terrasje ergens in Spanje blijkbaar. Ja, ik heb het hier binnengekregen via de livestream. En ze zeggen, hey Van Dessel, leuk dat je vandaag weer aanwezig bent. Want die non-stopmuziek is niet zo leuk, maar het was geen non-stopmuziek. En mensen, ik blijf het maar zeggen, ik heb gewoon geprobeerd om een leuk programma te maken, omdat ik niet aanwezig kon zijn. Maar goed, in ieder geval, ze zitten daar te luisteren in Spanje. En ze vroegen dus een muziekje van de Mavericks. Hier zijn ze dus met Pizza Rico.

0: Inderdaad, dat was meteen de titel van dit leuke liedje. Hè? De Pizza Rico van de Mavericks. Speciaal voor Gerda en Herman die er in Spanje zitten te genieten van blijkbaar een Aperol Spritzke. En de Herman die dronk liever een gin tonic. Ja, het kan allemaal en zeker bij dit warme weer. Goed, we gaan even na de jaren 60, 70 gaan we samen doen met de King of Rock and Roll, Elvis Presley. En je weet, als we de Elvis vernoemen, wie ervoor gebeld heeft. Inderdaad, ons Marjakke Elvis, die heeft gebeld met ons Carrie. En die deed groetjes aan iedereen die momenteel zit te luisteren. En je weet, Marja, dat zijn er heel veel, hè. En nu vroeg mij inderdaad een Elvis te draaien met Dirty, Dirty Feeling. En die neem ik toch wel bij, zeker.
1: Verzoek daar.

Dirty, dirty feeling van Elvis Presley. Bij het binnenkomen van de studio passeerde ik onze Ludwig met zijn mama, ons Jenny. En die zag er heel mooi uit, was heel mooi opgekleed, had mooie juweeltjes aan. En ze waren van een feestje afgekomen en de Ludwig zei me, ja, we hebben ons mama haar verjaardag gevierd. Ik zeg, ja, is ze vandaag jarig? Nee. Komende woensdag wordt ons Jenny 82 jaar, dus jong. En ik hoop dat ze het kunnen luisteren in Minerva Café, want Jenny, u krijgt de groeten van de Ludwig natuurlijk, van de ganse familie. En Ludwig deed de groetjes aan iedereen die zit te luisteren. Ook nog groeten aan Lutgarde, Eddie van Dessel, Carrie en de Rezi en het personeel van het café Minerva. Maar heel bijzonder zijn lieve mama Jenny, die dus nu woensdag 82 jaartjes zal worden. En de Ludwig die vroeg mij een nummer erbij te draaien van Guido Belcanto op verzoek van de mama. Hier zijn op het nummertje op het zeilboek van de Botsoto's. Jenny, geniet ervan, hè.

Op het zeildoek van de boodschauto's. Dat draaiden we speciaal voor de aankomende verjaardag van ons Jenny Nietveld. Die dus nu komende woensdag 82 jaartjes zal worden. Maar je ziet het niet hoor, Jenny. Want ik dacht er straks dat je 68 was. Weet je nog? Het was in ieder geval muziek van Guido Belcanto. We gaan weer op de zomerse tour. Want we gaan luisteren naar het orkest onder leiding van Enrico Macias. En hij brengt voor jullie Zingarella. En dat moesten we draaien op verzoek van Maria Loijens. Met de groetjes aan ons. En dat zijn Carrie en ik. En ook nog groeten aan alle luisteraars. En natuurlijk de zussen Rosemarie en Janine. Die mogen niet vergeten worden.

Ja, het deed me een beetje denken aan Griekenland, hè, deze muziek. Afkomstig van Enrico Matsias en Zingarella. En blijkbaar is er vandaag op 21 juni ook nog iemand jarig. En dat is namelijk Rosa uit Antwerpen. Die wordt vandaag, denk ik toch, want het staat niet goed vermeld, maar ik denk wel dat het inderdaad vandaag is, 70 jaar te jong. Rosa, dikke proficiat. En speciaal voor jou draaien we dit jingeltje.

En voor Rosa uit Antwerpen zeggen we nu allemaal samen hip hip hip. Hoera, inderdaad, Rosa. En het volgende nummerke is speciaal voor jouw verjaardag.

Hopla, helemaal tot het einde. Speciaal voor Rosa, haar verjaardag, draaien we deze Karel Gott en Rosa, Rosa. Bijna 7:15, mocht je er net bij komen, dan heet ik u van harte welkom in ons eerste gedeelte van ons programma Music Masterpiece met Eddy van Dessel in Studio 1. En in Studio 2 zit ons Carrie vandaag ter vervanging van ons Lutgarde. En je kan ons Carrie bereiken via ons bekend nummer. We hadden hetzelfde gebleven, 03-219-17-27, om jullie verzoekers door te geven. En we hebben nog een klein beetje plaats voor nog een paar mensen gelukkig te maken. Dus bellen is de boodschap. Of als u zegt, hey Van Dessel, hoe kan ik lid worden? Gewoon hetzelfde nummerje bellen en ons Carrie zal u heel de uitleg wel geven. Herman uit Mechelen heeft ook gebeld en die deed de groetjes aan de Fons en de Jos en dan Thomas van de donderdagavond. Ja, dat zijn toffe mannen. Jongbloed hier bij Radio Neer van kunnen we goed gebruiken. Je moet maar eens een keer luisteren als je tijd hebt. Natuurlijk op de donderdagavond. Ik zal ze een beetje even opzoeken wanneer dat die mannen juist hun programma hebben. Ik dacht van 8 tot 10, maar ik ben niet 100% zeker, maar ik zal het dus een beetje weten te vertellen. In ieder geval, de Herman vroeg mij een nummer aan te vragen van Gerard Cox. Ja, ja, die goede oude tijd. Toen was het goed, hè, mannen? Ja, die goede oude tijd, weet je nog?

0: Dat was ook weer zo'n bekend nummertje gebracht door Gerard Cox. Hè. Die goede oude tijd. We gaan weer richting Blankenbergen. Althans, ik denk het toch, want Tony van Uitkerken, ik denk dat het toch ergens in de buurt is van Blankenbergen, die heeft ook een nummertje aangevraagd. En groetjes, die waren gericht aan Carina van Blankenbergen, die straks ook al een nummertje heeft aangevraagd. En de Tony, die deed groetjes ook nog aan alle luisteraars van Radio Minerva. En blijkbaar zijn ze grote fan van het popcorn gebeuren, want het nummertje dat ik moest draaien, dat is Buddy Miles en de California Raisins. En de titel is What Does It Take? En ik ben zeker dat ik heel wat popcornfans ga blij maken.
1: Radio Minerva.
2: The best music on the best station.
3: Yeah. Come on. You know I hear you, brother. Come on.
4: You don't get us to get down.
3: Yeah.
5: Music Maestro.

Ja, deze muziek past wel een beetje bij dit warme weer. Hè? Dat was Buddy Miles en de California Raisins. What does it take? Even kijken, nog een 6 minuutjes te gaan en dan zit ons eerste gedeelte er weer op. En dan straksjes, na het tweede gedeelte, gaan we rap naar huis rijden. Want we moeten gaan supporteren voor die Rode Duivels. Hè, want die spelen om 9 uur tegen Iran. Misschien zeggen jullie voetbal niks. Zijn dan zeggen, oh, mensen, die voetbal niet, dat steekt me niet. Maar Van Disselken gaat toch proberen om te supporteren voor die Rode Duivels. Ik denk dat ze gaan winnen met 2-0. Maar ja, dat is mijn mening. Wat ik wel weet, dat ik nu een plaatje ga draaien van Willy Sommers. Want Frank en Kenneth, die hebben dat vorige week aangevraagd, maar dan waren we niet aanwezig. En ze deden de groetjes aan Bo. Hopelijk zijn ze nog allemaal aan het luisteren, want dat nummerke dat ik moest draaien, dat is namelijk de deze.

Zeven Anjers, Zeven Rozen, gezongen door de Willy. En we gaan eruit met Amanda Lear en Follow Me. En dat is omdat Sonja uit Niel dat gevraagd heeft. Gewoon voor zichzelf en alle mensen die aan het luisteren zijn. Wel, die krijgen allemaal een dikke kus. Ik zou zeggen, belofte maakt schuld.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De kachoek plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of ze is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoe ik.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: We zitten officieel in een hittegolf. Het KMI heeft in Ukkel 30 graden rondgenoteerd. David de Heenau van het KMI.
7: Het is meteen de vijfde dag met minstens 25 graden opeenvolgend, waarvan er drie met minstens 30 in Ukkel. Dus dat betekent dat we vandaag in een hittegolf zitten, een officiële landelijke hittegolf, sinds woensdag. En die zal wellicht tot minstens volgend weekend duren. Het zal nog nooit zo vroeg in het jaar, zo lang, zo warm geweest zijn als de voorspelling uitkomt.
6: De komende dagen zouden we ruim 30 graden halen. In Molenwee in Henegouwen is het gemeentelijk noodplan afgekondigd, omdat een deel van de inwoners zonder drinkwater zit. Het komt door een lek in de waterleiding, het tweede op evenveel dagen tijd. De gemeente deelt nu op 5 plaatsen water uit. Bij ouderen die daar niet geraken, gaan ze het brengen. En de brandweer levert aan een rusthuis. Het is niet duidelijk hoe lang de hinder daar zal duren. Dubbelslag voor Jasper Philipsen in de Ronde van België. Hij won de slotrit door sneller te sprinten dan Jenno Bergmoes en de Duitser Max Kanter. En daardoor pakt Philipsen ook de eindzege in die Ronde van België.
8: Ik heb hard na deze periode gewerkt, dus ik ben blij dat er nu al uitkomt. Ja, natuurlijk zijn de volgende afspraken belangrijker, dus ik krijg liever nog daar prestaties dan deze ronde winnen. Maar natuurlijk, alles wat je hebt is mooi.
6: In de ronde van Zwitserland heeft Tadej Pogacar de puntjes op de i gezet. Hij reed in de slotrit op de slotklim alle vluchters één voor één voorbij en finishte alleen. De Fransman Martinez werd tweede, de Nederlander Lemme derde en onze landgenoot Jarno Wiedaar knap vierde. Het was voor Pogacar de derde ritzege in Zwitserland en hij pakt daar ook de eindzege met meer dan 6,5 minuut voorsprong op de eerste achtervolger. Ilan van Wilder eindigt knap vijfde in het algemeen klassement. En Martin van Riel heeft de halve Ironman in Denemarken gewonnen. Zijn zesde zege op rij al in die discipline. Van Riel finishte na 3 uur 36 minuten en 3 seconden. Dat is een nieuw record op dat parcours. Vanavond en vannacht helder. Alleen in het zuiden en oosten kan er een bui vallen bij minima rond 21 graden. Morgen en dinsdag volop zon tot 35 graden en woensdag meer wolken en tot 36 graden.
9: Music Maestro.

Inderdaad, dat is de radio waar je momenteel naar aan het luisteren bent. We begonnen ons tweede gedeelte met een hele mooie van Céline Dion, The Power of Love. En dat moesten we draaien van Marina uit Weinigem, want die wist ons te vertellen dat haar kleinzoon gisteren gehuwd is. Dikke proficiat aan Bart en Cheyenne. Mensen, je mag nog een beetje bellen. Ja, ja, ik heb nog een paar plaatsjes vrij om uw verzoekjes hier te verwerken. Ons nummer is nog altijd hetzelfde, 03-219-17-27. En dan krijg je ons Carrie aan de lijn, ons Lutgaartje. Die moest vandaag ergens werken in het EWT-theater. Dus we hebben nog een beetje ruimte, maar niet te veel meer. Dus snel zijn is de boodschap. Of als je zegt, hey Van Dessel, ik wil lid worden van die geweldige radio. Wel, dan moet je hetzelfde nummerje bellen, 03-219-17-27. En daar gaat die telefoon. Goed zo. We gaan naar Deurne en daar woont Simon. Heeft ons gebeld. Groetjes, die waren gericht aan alle telefonistes en medewerkers van Radio Minerva. En het nummerje dat ik moest draaien voor ons Simon, dat is eentje van Dana. All Kinds of Everything. Goedenavond.

0: Ja, dat is ook weer zo'n heel bekend nummer. All Kinds of Everything van Dana. We gaan naar Mortsel en daar woont Chrisje. Heeft gebeld en die deed groetjes aan de kinderen. De drie kids, de kleinkinderen, Moekebos en ook nog groeten aan Eddie van Dessel. Het nummerke dat ik moest draaien, het was eigen keuze, maar het moest wel iets van een Barry zijn. Dat is natuurlijk heel gemakkelijk. Ik heb gekozen voor de deze.
1: Nothing and nobody.

0: Ja, blijft een goede schijf. Hè. Als ik deze meneer hoor, dan kan ik niet blijven stilzitten op mijn stoel. Dan beginnen mijn voetjes te kriebelen. En dan wil ik je gaan shaken op de muziek van Barry White. I'll do for you anything you want me to. Voor Chrisje uit Morsel moest ik deze draaien. Goed, we gaan naar Nederland. Bergen-op-Zoom is ook aan het luisteren. Zit er ook van de partij Corny. Ja, ik zeg het juist. Corny is aan het luisteren. En ze zei, hey, leuk dat ik uw radio gevonden heb via de livestreaming. Het is de eerste keer dat ik naar Minerva aan het luisteren ben. Ik vind het een geweldige zender. Leuk die Antwerpse praat ertussen, zegt ze. En ik heb haar gezegd, als ze echt Antwerps moet horen of wil horen, dan moet ze op dinsdag tussen 10 en 12 een keer horen naar onze Minerva-service met de Neddy en onze Jan. Dat is echt plat Antwerps. En ons Corny die vroeg mij een leuk nummerje te draaien, maar het moest iets gezellig zijn. Liefst iets uit Nederland. Ik mocht zelf kiezen. En ze deed bij de groetjes aan iedereen die zit te luisteren momenteel. Dat zijn er heel veel, Connie. En ik heb gekozen voor een nummerje van Robert Pater. Eenzaam en alleen. Ambiance. Jawel hoor.
1: Radio Minerva.
2: The best music on the best station.

0: Radio Minerva, de oldies, de crooners, de evergreens. Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.
1: Inderdaad, de grootste lokale radio. En we zitten ook natuurlijk in het buitenland, hè, want in Nederland, ja, dat is ook buitenland hè, voor ons, zijn ze ook aan het luisteren, want ik draaide dit nummer een speciaal voor Connie uit Bergen op Zoom. Deze Robert Pater en Eenzaam en Alleen. We gaan hem terug even rustig aan doen in ons programma Music Maestro Please. Voor de tweede keer te gast in ons programma nummer van Céline Dion, want Natasha... Die heeft dat digitaal aangevraagd via de website. En die deed groetjes aan mama Martin de Ruischer. En het nummerke dat ik moest draaien voor de mama is de deze van Céline. Think Twice.

Ja, ja, zoals gezegd, voor de tweede keer te gast in ons programma. Maar dat vinden jullie niet erg, hè? Nee, nee, nee, het is een geweldige zangeres, deze Céline Dion. En het was het nummerke Think Twice. De volgende is ook een hele mooie. Het is getiteld What a Wonderful World. En dat is gebracht door heel veel verschillende artiesten. Maar wij gaan luisteren naar de versie van Anne-Mary. En waarom gaan we dat doen? Wel, omdat Paul en Monica uitstekende dat speciaal gevraagd hebben. Groetjes, die waren gericht aan alle luisteraars. En speciaal groeten aan de Minerva-ploeg, want zij maken er een geweldige Wonderful World van. En dat is ook natuurlijk het titel van het volgende nummerke. MUZIEK

Ja, inderdaad. Als iedereen overeen zou komen, dan hadden we ideale wereld. Hè? Wonderful World, gezongen door Anne Murray. We gaan even kijken. Ja, Patrick uit Sint-Liebenshouten. Die heeft ook nog een nummerke aangevraagd. En dan moet ik even kijken of ik die inderdaad al klaar had staan. Want hij deed de groetjes aan iedereen die al een hartoperatie heeft ondergaan. Ja. En blijkbaar moet Patrick nu donderdag geopereerd worden aan zijn hartje. En daarom vroeg hij een nummer te draaien van Willie Nelson. Sunday Morning Coming Down, samen met Shania Twain. Maar die heb ik niet gevonden, beste Patrick. Maar ik heb wel Willie Nelson alleen gevonden. Dus solo uit 2011, hier is speciaal voor jou. En veel sterkte komende donderdag met die hartoperatie. Sunday Morning Coming Down, hier is Willie Nelson.

Willie Nelson uit 2011, Sunday Morning Coming Down. Kelly heeft me net gebeld en die zei, hey Eddie, kan je mij een nummerje spelen, want mijn dochter heeft daar een vrijer laten zitten. Ja, het is een gebroken relatie na 6 maanden. Ik zeg, ja oké, 6 maanden is niet zo erg. Maar ze zei, Kelly, Eddie, heb je zo geen speciaal nummerje om haar een beetje te troosten? Kies zelf maar. Ik zeg, ja, ik mag altijd kiezen, dat is niet zo simpel, maar nu heb ik toch een hele mooie gevonden. Pakt uw dochter maar een keer goed vast, Kelly, en ik heb voor haar klaarstaan Separate Ways van The King. Luister u zelf maar naar de tekst, het is heel mooi. MUZIEK

Ja, ik heb hem helemaal laten uitspelen, deze Separate Ways van Elvis, want ik vind hem zelf ook heel mooi. En Kelly heeft me net laten weten dat het een heel goede keuze was van Van Desselke. De dochter zat in tranen, maar ze komt er wel doorheen, heeft ze me laten weten. Goed, even kijken. We gaan weer een leuk muziekje opzetten. Het is eigenlijk een cover op een nummer van de Mavericks. En de zanger die er verantwoordelijk voor is, dat is Django Wagner. En hij brengt voor jullie het nummer Daar zijn vaders voor. En het ga ik dragen, want Philip uit Zandhoven, die heeft gezegd: hey Van Dessel, blij dat je vandaag hier aanwezig bent in levende persoon. Want ja, ik heb een paar weken een nummerke ons programma moeten opnemen omdat ik op vakantie was. En hij zei: ja, ik ben blij dat je er bent. Kan je alsjeblieft nog eens een nummerke opzetten? Iets heel gezellig op deze warme zondagavond. Maar je mag zelf kiezen. Ik heb gezegd: Philippe, oké, geen probleem.

0: Ja, goed hè? Ja, ja, ik ben fan van deze muziek hoor. Dat was Django Wagner, daar zijn vaders voor. 7:40, nog een paar nummertjes te gaan en dan gaan we snel naar huis rijden. Niet te snel natuurlijk, we willen geen boetes hebben, maar toch wel de snelheid aanhouden die we mogen doen. Want we moeten om 9:00 supporteren voor die Rode Duivels. Ja, ja, ik ga mee supporteren, zeker weten. Even kijken. Ja, Christel Kop heeft ook nog gebeld dus straks. Groetjes aan schatje Roger. Houden ze elke week dat ze elkaar zo graag zien. Maar dat is goed ook. Dat is goed nieuws. En het nummerje dat ik moest draaien voor Roger is dan deze. Let It Be van de Beatles.
1: Music Maestro met Eddie van Dessel

Het onvergetelijke Let It Be van de Beatles. Even kijken om de studioklok, nog een kleine 10 minuutjes te gaan. En dan zijn we hier ribbedebie. Even kijken. Ja, ik heb via de social media, via Facebook, ook nog een nummerke aangevraagd gekregen vanwege Connie Janssens. En dat ging als volgt. Goedenavond, Eddie. Ik ben Corrie. Mag ik een plaatje aanvragen voor mijn oom Swa in Spanje? Dat is namelijk een grote fan van Barry White. Jij mag kiezen. Liefst tussen 19:30 en 20:00, alsjeblieft. De groetjes nog aan jullie allemaal en alle medewerkers van Radio Minerva. Alle luisteraars, die kregen de groeten van ons Connie. En er staat nog bij, bedankt en nog een fijne voetbalavond verder. Ja, ik heb er straks al een Barry White opgezet voor Christel uit Morsel. Maar nu moest ik inderdaad voor Swa uit Spanje. Hopelijk is hem daar aan het luisteren via de livestreaming. Connie, laat het mij even weten. Verwittig hem, belt hem even op of stuur een berichtje. Zeg dat het volgende nummerke speciaal voor hem is. Hier is Dan Barry. And you're the first, the last, en natuurlijk my everything.

Ja, ja, ja. Gegarandeerd succes op de dansvloer als Van Dissel gaat optreden en deze plaat wordt opgezet. Dan staan de mensen recht en beginnen ze te swingen op de klanken van Barry White. You're the first, the last, my everything. En ik vroeg net aan Conny waar Nonkel Swa ergens aanwezig was of waar dat hij verbleef. En ze zegt me net via de messenger Valencia Klein, Alman Zora of zoiets. Ja, in ieder geval, Nonkel Swa was aan het luisteren in Spanje, dus het doet me heel veel plezier. Dat is natuurlijk de heel leuk social media te gebruiken nu. Het kan soms heel vervelend zijn, maar in dit geval is het heel plezant omdat de mensen meteen reageren. En ook in Spanje zijn ze dus aan het luisteren via de livestreaming. Goed, dat was in ieder geval Barry White. Even kijken, nog 8 minuten te gaan en dan moeten we afscheid nemen. Dus nog 2 vocaalnummertjes. En die mag Van Desselijke zelf kiezen, want we hebben alle nummertjes die we binnengekregen hebben allemaal kunnen draaien. Dat is leuk, dat is leuk, dat is leuk, dat is leuk. Ik heb gezegd, ik ben in verlof geweest. Ik zat in Oostenrijk en daar is deze meneer ook afkomstig van. Ik heb het over Hansi Hinterseer. We gaan even allemaal op de Duitse tour nu met Handen zum Himmel.

Hopla, helemaal tot het einde. Hanze in ten zee en Händen zum Himmel. En ik heb nog één verzoekje te gaan. En die eer die gaat naar mijn telefoniste vandaag. Ons Carrie, die mocht er nog eentje kiezen. Want ik kwam nog net één noemeke tekort om ons programma te vullen. Dus ik heb de keuze volledig aan haar gelaten. Ze heeft er een paar nummers opgenoemd, een paar artiesten. En dan zei ze in één keer, oh, pak maar eentje van Malcolm Roberts. Dat is ook een hele goeie en je mag zelf kiezen. Ik wil ze ook meteen langs deze kant bedanken, Carrie. Je hebt dat goed gedaan voor uw eerste keer. Uw doop is goed gelukt. Dus als Lutgert een keer niet kan komen, dan weet ik waar ik moet zijn. Dan zal ik u een keer contacteren om terug te komen. In ieder geval, mensen, maak er nog een fijne zondagavond van. Dit was Eddie van Dessel. Normaal gezien ben ik volgende week op tijd. Ja, ik heb een feestje volgende week, maar ik denk dat we wel op tijd kunnen vertrekken daar om je dan live programma te komen maken. Goed supporter voor de Belgen om 9 uur. En we gaan eruit met Malcolm Roberts en You, No One But You. Dit was Eddie van Dessel. Tot de volgende keer. Bye bye.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Op het WK voetbal beginnen onze Rode Duivels over een uur aan hun tweede groepswedstrijd in Los Angeles tegen Iran. Jeremy Doku is ziek en speelt niet mee en dus moet de bondscoach schuiven. Sportjournalist Jarno Berto.
3: Vier nieuwe namen in vergelijking met die match tegen Egypte. Trossard gaat naar links, op rechts komt Alexis Salemakers terecht. Op het middenveld verliest Amadou Onana, die zeer matig was tegen Egypte, zijn basisplaats aan Nicolas Raskin. Dat lag binnen de verwachtingen. Op linksachter gaat ook Timothy Castagne uit de basisploeg. Maxime de Kuiper, die vrijwel de volledige kwalificatiecampagne speelde, die komt daar terecht. En Romelu Lukaku begint aan de wedstrijd.
2: De Duivels moeten winnen tegen Iran als ze hun groep willen winnen. En dan nog liefst met genoeg doelpuntenverschil. In Schoten in Antwerpen zijn vier jongeren gewond geraakt bij een steekpartij. Ze kregen het met elkaar aan de stok, waarop een van hen een mes bovenhaalde. Ze liepen alle vier snij- of steekwonden op. Twee van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. De vier waren dronken en daardoor kon de politie hen nog niet ondervragen. En in Zwitserland zijn de vredesgesprekken tussen de VS en Iran aan de gang. Ook bemiddelaars Qatar en Pakistan zijn erbij. De Iraanse buitenlandminister waarschuwde vooraf dat we er niet al te veel moeten van verwachten. En Amerikaans vicepresident J.D. Vance die was bij de start wel positief. Hij ziet al veel vooruitgang, vooral dan in Libanon.
4: We've seen great progress over the last just couple of days in ensuring that the ceasefire holds in Lebanon. If you go back to how much was happening 3 months ago and compare it to 3 weeks ago, great progress has been made. If you go back to 3 weeks ago to 3 days ago, additional progress has been made. We're all working towards regional peace.
2: Toch blijft Israël de pro-Iraanse milities van Hezbollah in Libanon aanvallen. Vorige nacht vielen er daarbij nog 7 doden, onder wie een kind. Vanavond en vannacht is het helder bij minima rond 21 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden.

De muziekdoos. Ambachtelijke muziek, gemokt met olie van geperste muzieknoten. Presentatie Achilleke, de stoutste kabouter van Radio Minerva. Originele ronde platen, die ik één voor één en schoon aan elkaar draai. Kwestie van het boeltje verstaanbaar te houden.

De muziekdoos. Muziek van in de tijd dat de beestjes nog konden spreken en de vogeltjes nog vragen konden rondfladderen zonder mee een bekje tegen een hoogspanningsmast te knotsen. Muziek van in de tijd dat wij nog dansten met minstens één voet op de grond en dat een tegelplaat het ideale moment was om een ferme knuffelpartij te organiseren.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in de muziekdoos op Radio Minerva. Achilleke aan de spreektoeter. Het officiële begin van de zomer. Ja, het was een prachtige dag. Ik had mijn terrasstoeltje gezet. De grootste tijfalpan die ik in oor zat met antibaklaag op die stoel. En daar heb ik mijn poopje ingelegd. Dan was ik al zeker dat dat niet zou verbranden. Prachtige dag.

Summer Holiday van Cliff Richard. Nou hebben we de kortste nachten. Ik ben er niet kwaad voor. Oh nee, met zo niet de temperaturen. En als je dan een beetje wilt knuffelen, een beetje aan een wissel doen, dat wordt één grote plakbal. Dan slopt het precies met een lolly. Lever naast elkaar zitten, 1,50 meter afstand. En dan een glasje frisse witte wijn. Nancy Sinatra en Lee Hazelwood.

Summer in Her Eyes van Demis Roussos was plezante langs de dijk wandelen, een beetje kijken naar de schaars geklierde dametjes op het strand, wel onder het motto zien maar afblijven. Hè? Je kunt natuurlijk wel een leken zingen. Hè? You're such a good-looking woman, gelijk als Joe Dolan. Dan had het toch geen kletsen krijgen, veronderstel ik. Hè?

such a good-looking woman van Joe Dolan. Ja, pas op, zo'n strand, dat is gewoon om zien, maar dat is geen zelfservice, verstaan het? Er zijn elementele regels van fatsoen. Help yourself van Tom Jones.

Adelante à l'amour van Frank Gallen. Geef toe, exotischer kan ik het programma niet maken. Hè? Romantischer, we zullen eens een tandje bijsteken. Bij jou alleen van Helmut Lottie.

Comme j'ai toujours envie d'aimer Mark Hamilton, mais sous revers, hoe zat zeg ik. Zijn gewone liefdesleken, dat is al vodden genoeg. Chanson d'amour van PZN.

0: Here Comes My Baby van de Tremolos. Behoorde tot de gelukkige zijnde een verliefd koppeltje. Oké, springt dan in de zaanbak, begint waarom te huppelen, want dit is een echt cowboy league. Cotton Eye Joe van Rednecks.
1: If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago.

Let's Twist Again van Chubby Checker. Ja, zo van die heel snelle plotjes draaien, dat noem ik muzikaal pestgedrag. Maar er zijn ook lekens die heel zwoel overkomen en waar je niet stiekem dood van wordt. Macarena.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Op het WK voetbal beginnen onze Rode Duivels rond deze tijd aan hun tweede groepswedstrijd in Los Angeles tegen Iran. Jeremy Doku is ziek en speelt niet mee en dus moet de bondscoach schuiven. Sportjournalist Jarno Berto is in LA.
3: Vier nieuwe namen in vergelijking met die match tegen Egypte. Trossard gaat naar links. Op rechts komt Alexis Salemakers terecht. Op het middenveld verliest Amadou Onana, die zeer matig was tegen Egypte, zijn basisplaats aan Nicolas Raskin. Dat lag binnen de verwachtingen. Op linksachter gaat ook Timothy Castagne uit de basisploeg. Maxime de Kuyper, die vrijwel de volledige kwalificatiecampagne speelde, die komt daar terecht. En Romelu Lukaku begint aan de wedstrijd.
2: De Duivels winnen maar beter tegen Iran als ze hun groep willen winnen. En dan nog liefst met genoeg doelpuntenverschil. Analist en ex-Rode Duivel Toby Alderweireld.
4: Het is de tweede wedstrijd, dus al die zenuwen zijn toch wel iets minder. Langs de andere kant dat er één ding naar boven kwam in de eerste wedstrijd. Dat is dat we niet goed zijn begonnen. En dat we toch zeker de hele eerste helft een beetje achter de feiten hebben aangelopen. Je moet een goed resultaat neerzetten, ook de manier waarop moet goed zijn. Dus ik zou vanaf seconde 1 vol voor druk gaan. En Iran het heel moeilijk maken, want dat de Rode Duivels veel meer kwaliteit hebben dan Iran hebben. Ja, dat lijkt me heel duidelijk.
2: Nog op het WK heeft Spanje zijn tweede groepswedstrijd gewonnen met 4-0 tegen Saoedi-Arabië. Spanje had wel wat recht te zetten na de flauwe 0-0 tegen Kaapverdië in zijn openingsmatch. Intussen blijft de relatie tussen de VS en Iran erg gespannen. Ze praten in Zwitserland dan wel over definitieve vrede. Maar intussen dreigt Amerikaans president Trump opnieuw met aanvallen op Iran. Als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon problemen blijft veroorzaken. Zo schrijft Trump het op zijn sociale media. Er geldt een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah, maar niemand houdt zich daar echt aan. Iran reageert op de woorden van Trump dat de VS op hun woorden moeten letten. Want het Iraanse leger staat klaar om te reageren, zeggen ze erbij. Vanavond en vannacht is het helder bij minima rond 21 graden. Morgen krijgen we volop zon en tot 35 graden.

0: Sjaan in Benidorm zit. Die dijgen mijn roesting.
1: Valte val volk en valte waar. Gezwierd doe kapot en wat doe dan? Er in een pakje. De sangria loopt mijn oren uit. Totel deugt niet en dat eten moet ik niet hebben. En s'avonds gewoon wandelen.

0: Ik wil naar Sint-Aan en dan naar Spanje. En wat doet ze dan voor de Ambras?
1: Mij gewoon. Ze zei sugeren broen zes. Alle dagen dat je zag van
0: smeert mijn rug in.
1: En ik heb maar papa met deze smeerlapper aan.
0: En souvenirjes kopen.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in deel 2 van de muziekdoos. Het strand van Sint-Anneke van de Strangers. Ik zou weer een clubje willen stichten. De Puffertjes. Ja, je muigt alleen binnen en je plakt van het zweet. Droogstoppels komen er niet in. Die moeten maar naar Ecuador gaan. De classics. Yellow Sun of Ecuador.

La maladie d'amour van Michel Sardou. Ja, dat is triestig als Bécherie het afbolt. Maar ineens schot de bel. Gedood de vuurdeur open, stot er drie in het te zingen met een gitaarje in zijn hand. Deel mijn droom, Eddy Smits.

In the summertime van Mungo Jerry. Ja, toepasselijker kan het niet, hè. Maar volgens mij, hè, Chris Ria, die in een zonneslag, die is toch verdwaasd te zingen. Looking for the summer.

0: Lach mal wieder van de Fischer Keuren. Als je nou een ontbering van levensvreugde bevindt, dan kun je komen solliciteren om meer plotjes te draaien. Maar je moet wel alle teksten van buiten kennen. Ja, als de platenspeler kapot valt, dan moet je direct kunnen inspringen en zelf voortzingen. Muziek mag niet stilvallen. En bij wijze van examen moeten de volgende tekst kunnen opzeggen van vuur naar achter en van achter naar vuur. I'm the Scatman.
1: I'm the

Never Gonna Give You Up van Rick Astley. Dat is geen onhouwer, dat is een volhouwer. Elde van een beetje muzikaal sadisme. I Can Stand the Rain van Eruption.

Needles and Pins van Smokey. Na een muzikale hommage aan Café Minerva. Ja, dat sokje kreeg van mij de sfeer in gezelligheid 11 op 10. En het eten hadden niet vermogelijk. Die mosselen zijn er zo lekker dat ik me moet inhouden of ik eet zelfs die schelpen op. Vader Abraham, het kleine café aan de haven.

Het kleine café aan de haven van vader Abraham. Lieve meisjes, sterke jongens, het programma loopt ten einde. Duizend en eenmaal dank voor het luisteren en een goeie raad van onkel Achilleke. Doe zwembandjes aan voor te gaan slapen, dat je niet verdrinkt in een wagenzweet. Tot woensdagavond 10 uur voor de nachtwacht.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Duizenden mensen volgen de tweede groepswedstrijd van onze Rode Duivels op het WK. Thuis, ergens op café of op een plein op een groot scherm. Het geloof in een overwinning is er in elk geval. Wij spraken kort met enkele fans voor de aftrap.
3: Ik denk 3-0 voor de Belgen.
4: 4-0. Anders hebben we er niks te zoeken op het WK. Als we dan niet van kunnen winnen met 4-0, dan kunnen we beter terug naar huis gaan.
5: Ik denk dat België gaat winnen en dat Lukaku een goal gaat maken sowieso. Of Kevin De Bruyne.
6: 6-1, beter dan de Nederlanders.
2: In het stadion in Los Angeles zitten natuurlijk ook veel Belgische supporters. Onder hen NBA basketbalvedette AJ Mitchell. Hij wenste de Duivels op sociale media veel succes.
7: All behind the guys, we are Belgium.
2: Nou, komende nacht spelen Egypte en Nieuw-Zeeland de andere wedstrijd in onze groep. Eerder vanavond won Europees kampioen Spanje zijn tweede groepsmatch met 4-0 tegen Saoedi-Arabië. Halfweg de eerste helft stond Spanje al 3-0 voor, onder meer met een doelpunt van Lamine Yamal. Ze hadden wel wat goed te maken ook na de verrassende 0-0 in hun eerste wedstrijd tegen Kaapverdië. Spanje is voorlopig alleen leider in zijn groep met 4 punten op 6. Om middernacht onze tijd spelen Uruguay en Kaapverdië tegen elkaar. In Schoten in Antwerpen zijn 4 jongeren gewond geraakt bij een steekpartij. Ze kregen het met elkaar aan de stok, waarop een van hen een mes boven haalde. Ze liepen alle 4 snij- of steekwonden op. 2 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. De 4 waren dronken, daardoor kon de politie hen nog niet ondervragen. De relatie tussen de VS en Iran blijft erg gespannen. Ze praten dan in Zwitserland wel over definitieve vrede, maar intussen dreigt Amerikaans president Trump opnieuw met aanvallen op Iran. Als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon problemen blijft veroorzaken. Zo schrijft Trump het toch op zijn sociale media. Er geldt een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah, maar niemand houdt zich daar echt aan. Iran reageert op de woorden van Trump dat de VS op hun woorden moeten letten, want het Iraanse leger staat klaar om te reageren, zeggen ze erbij. En in Duitsland zijn 3 zwemmers vermist toen ze verkoeling zochten in de rivier de Rijn. Het gaat om mensen van 23, 27 en 50 jaar. De reddingsdiensten vrezen dat ze alle 3 verdronken zijn. Volgens de politie onderschatten veel mensen de stroming in de Rijn en daardoor verbieden verschillende steden om erin te zwemmen. En in Gelderland in Nederland is een vrouw van 42 verdronken in de rivier de Waal. Ze sprong in het water om enkele kinderen te redden. Maar toen dat gelukt was, werd de vrouw meegesleurd. Haar lichaam werd even verderop teruggevonden. We krijgen op de meeste plaatsen een heldere nacht bij minima rond 21 graden. Morgen en dinsdag schijnt de zon volop. We halen tot 35 graden. Woensdag en donderdag meer wolken, nog ietsje warmer. En vrijdag zelfs tot 37 graden. Na de middag stijgt dan wel de kans op pittige onweersbuien.

Welkom bij de platenkast Late Night en je kon ondertussen al genieten van de hustle van McCoy en de Soul City Jumps. We hebben nog een heel lijstje te gaan natuurlijk, hè, tot de klok van 12. En doen we onder andere met deze van Dorsey Bunnett, The Feminine Touch.

Het werd een gigantische hit voor Jerry in de Pacemakers. Uitgebracht 10 maart 1963. How do you do it? En deze, het is gewoon een iconisch nummer van Chuck Attack. Nightbirds.

Boy, een compositie van Claude François, maar Elvis Presley, zo mooi, My Boy. En met Elvis Presley gaan we naar een ander nummer van hem, Are You Lonesome Tonight? Maar dit keer dat antwoordje erop door Dottie Stevens. Yes, I'm Lonely Tonight.

Een cover om u tegen te zeggen. Hè. Het was Richard Harris die het uitbracht in 1968. En deze versie, Long John Baldry. Prachtig toch, hè? We hebben zo dadelijk eentje van Robert John, Sad Eyes. Maar eerst nog Angel in Your Arms met Hot.

Een kranker van een hit van Dusty Springfield. Haar allergrootste solo hit dat ze uitbracht. You Don't Have To Say You Love Me. En dan hadden we ook nog de Perfidia versie met Los Barrabanes. Een Panamese punkband. En uitgebracht in 2000.

Concerto voor de X15 met Elias Evans, een Amerikaanse pianist en componist. Een nummer uitgebracht in 1961. En dan hadden we ook nog Atlantic Star, I Will Love You So Far Always. En als we het nummer Do It Again van Steely Dan en Billie Jean van Michael Jackson zo een beetje in de soep gooien, allemaal bijeen, dan krijgen we het nummer Do It Again meets Billie Jean met Clubhouse.

Ook een samenkooksel van Everything But A Girl en I Miss You. Dit was Yazoo. We gaan met Victor Laszlo, gaan we naar de tijd zijn en dat doen we met Breathless.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De Iraanse delegatie is opgestapt tijdens het vredesoverleg met de VS in Zwitserland. Aanleiding was een bericht van de Amerikaanse president Trump op sociale media. Hij dreigde daarin met nieuwe aanvallen op Iran als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon problemen blijft veroorzaken, zo schrijft Trump het. De Iraanse delegatie reageerde dat de VS op zijn woorden moet letten en dat het Iraanse leger klaar staat om te reageren. Iran blijft wel betrokken bij de onderhandelingen in Zwitserland. Volgens de bemiddelaar zijn ze niet van plan om naar huis te vertrekken. De druk op de Britse premier Keir Starmer wordt al maar groter. Volgens nieuwszender Sky heeft de minister van Buitenlandse Zaken hem gevraagd om op te stappen. Enkele andere ministers deden dat eerder ook al. Verschillende Britse media schrijven dat Starmer morgen zijn ontslag zou aankondigen. Hij ligt al een tijdje onder vuur, onder meer nadat zijn Labour-partij vorige maand zwaar verloor bij de lokale verkiezingen. Andy Burnham, de burgemeester van Manchester, wordt genoemd als opvolger. En Serena Williams heeft ook een wildcard gekregen voor het enkelspel op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon. Ze had er al eentje om te dubbelen en dat gaat ze in Londen doen met haar oudere zus Venus. Serena Williams is 44. Ze maakte ondanks haar comeback nadat ze 4 jaar geleden stopte met tennissen. We krijgen op de meeste plaatsen een heldere nacht bij minima rond 21 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan halen we tot 35 graden.
3: Give the best you've got to give now. Charge. Live the way you'd like to live now. Charge. Open up a brand new scene. Wow. Charge.
4: De platenkast Late Night. Een programma van Leo Duurzaak.

Welkom, deel 2, platenkast Late Night. En ja, in die jaren hadden ze nog geen weet van de opwarming van de aarde. Hè. Cold Lonely Summer kwam erin. Dat waren de Dream Lovers met Sail It With A Kiss. Een nummer dat eerst uitgebracht werd door de Four Voices, maar natuurlijk overbekend werd in 1962 met Brian Hyland.

De Sad Sweet Dreamer van de Britse soulband Sweet Sensation. We gaan een beetje naar de lage landen en we beginnen zo dadelijk met Timeless, Where is the Love, een Nederlandse groep. En Vanda Vanda, dat kennen we ook nog, een Vlaamse popgroep. Maar eerst dus, Where is the Love?

Het werd een grote hit hier in Vlaanderen. Nummer 1 zelfs. Dus, Vanda, Vanda, Sunshine After the Rain. Een duetje van de Spaanse romanticus Julio Iglesias en de countrylegende Dolly Parton. Een nummer uit 1994. When You Tell Me That You Love Me.

op zijn lijf geschreven. Hè. Ma chérie d'amour met Stevie Wonder. En we hadden ook nog Rex Smith met You Take My Breath Away. Een opname uit 1979. Het volgende nummer moeten we ook origineel bij Mr. Akkebellek. Vandaag doen de Drifters het met Strangers on the Shore.

Just the Way You Are, origineel natuurlijk van Billy Joel, uitgebracht in 1977. Maar dit was de versie van The Shadows. Aretha Franklin met I Say A Little Prayer.

More Time to Be With You, een klassieker met Brooke Benton. Ik heb hier eentje van Oleta Adams. Prachtig nummer uit 1990. Get There.

Een nummer dat we kennen van Lionel Richie, dat hij schreef in 77. Dit was de versie van Faith No More. En dan hadden we nog Kiss Me met Sixpence None the Richer. Een zeer bekend nummer in de media. Onder andere ook als achtergrondmuziek van de populaire tienerserie Dawson Creek. Ik heb nog eentje van de Sutherland Brothers, The Arms of Mary. En dan sluiten wij het boeltje stilletjes aan af. En dan weer afspraak volgende week zondag. Tadaa!

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Onze Rode Duivels hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet kunnen winnen. Het bleef 0-0 tegen Iran. De Duivels kregen wel kansen, maar in de eerste helft ontsnapten ze toch ook aan een achterstand. Toen een Iraans doelpunt terecht werd afgekeurd voor nipt buitenspel. En halfweg de tweede helft vielen de Duivels ook nog eens met een man minder na een rode kaart voor verdediger Nathan Ngoy. Het was allemaal gewoon niet goed genoeg, zegt analist Toby Alderweireld.
3: Dat we niet op de afspraak zijn. Hè? Als je een beetje ongeluk hebt, dan kan je ook verliezen. Onze man van de match was voor mij toch Courtois, die de juiste momenten er weer stond voor ons. En daarnaast tegen toch een hele zwakke tegenstander en dan creëer je veel te weinig en krijg je eigenlijk te veel kansen tegen.
2: Ook analist Mark de Grijze vindt het op dit WK voorlopig te weinig van onze Duivels.
4: Tegen twee tegenstanders waarvan we vooraf dachten, ja, dan moeten we toch, als we een beetje niveau halen, van winnen. Maar we maken het onszelf zo moeilijk. De precisie in ons aanvallend spel is onvoldoende. De kansen die we krijgen worden niet goed afgewerkt. Dat moet gewoon beter.
2: België heeft nu 2 punten op 6, net als Iran. En komende nacht spelen Egypte en Nieuw-Zeeland de andere wedstrijd in onze groep. De druk op de Britse premier Keir Starmer wordt al maar groter. Volgens nieuwszender Sky heeft de minister van Buitenlandse Zaken hem gevraagd om op te stappen. Enkele andere ministers deden dat eerder ook al. Verschillende Britse media schrijven dat Starmer morgen zijn ontslag zou aankondigen. En Serena Williams heeft ook een wildcard gekregen voor het enkelspel op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon. Ze had er al eentje gekregen om te dubbelen. Dat gaan ze daar in Londen doen met haar oudere zus Venus. We krijgen op de meeste plaatsen een heldere nacht, minima rond 21 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden.